online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwer-Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen? Of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren. Op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Een ketting met lederen kruisje, mogelijk afkomstig uit de orthodoxe kerk. Dat is een van de aanwijzingen die de politie op 19 augustus heeft gevonden bij de botresten van een onbekende man in het bos bij het asielzoekerscentrum in Dronten. En een grote batterij wordt vanmiddag officieel in gebruik genomen bij Windpark Groen in Dronten. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, het is 1 september, het is dinsdag. Iedereen is terug van vakantie. Dit wordt een ochtend waarbij de eerste zware ochtendspits al kan gaan gebeuren. Zo voorspelt de ANWB. Goedemorgen, Roy. Thuis.
1: Goedemorgen. Ja, want dinsdag is natuurlijk inderdaad geen thuiswerkdag over het algemeen. Dus,
4: geen pappadag, geen mamadag, geen opadag, geen omadag. Nee, dat is iedereen gewoon, lekker aan het werk.
1: Gewoon naar het kantoor.
4: Ja, en op andere werkplekken natuurlijk. En terwijl je daarmee bezig bent om je daarop voor te bereiden, hebben we wat nieuws voor je. We laten nog even zien en horen wat er gisteravond precies is gezegd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Daar ging het over de botresten die bij Dronten zijn gevonden. Straks de details.
1: En Flevoland is vandaag een groot batterijenpark rijker. Dat staat namelijk bij de windmolens in oostelijk Flevoland. Als er te veel stroom is, lopen de batterijen vol. Dat zometeen.

0: Ja, dit nummer kwam begin dit jaar uit. In de winter natuurlijk. Dat zag je ook op de videoclip.
1: Ja, het was koud en sneeuwig.
0: Ja, maar ik moet zeggen dat het eigenlijk best wel een zomers tintje heeft, dit nummer.
1: Daarom kan altijd, joh.
0: Kan alle seizoenen. Je hoorde Douwe Bob met With You.
1: In het televisieprogramma Opsporing Verzocht was gisteravond aandacht voor de botresten die op 19 augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos bij Dronten, vlakbij het AZC.
0: Uit onderzoek van het NFI blijkt dat het om een man gaat. Bij de botresten lag een ketting met een kruisje, vertelde Ellemijn Pinkse van de politie aan presentator Jaap Jongbloed.
2: Het is van leer en zo'n 2x3 centimeter groot. Het is een symbool in de orthodoxe kerk en het komt in meerdere landen voor. Nou, hoeven wij niet te weten waar dit kruisje allemaal aangeschaft kan worden, maar we hopen dat er iemand is die door dit sieraad de link legt naar het slachtoffer.
3: Ja, die onbekende dode is dus een man. Door de in Dronten gevonden resten blijkt dat hij bij leven zo'n 1,85 meter moet zijn geweest. Met kort donker haar, een donkere snor, een donkere baard. In zijn gebit is medisch ingegrepen met onder andere 2 wortelkanaalbehandelingen. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak en de omstandigheden van zijn overlijden zijn. En hoe oud hij ongeveer is geweest. Mevrouw Pinkster, en u hoopt dat er mensen zijn die hem misschien kennen of iemand in zijn omgeving missen die dit zou kunnen zijn.
2: Ja, zeker. En het is daarbij goed om te weten dat de eerste schatting van het NFI is dat het slachtoffer zo'n 1,5 jaar tot 6 jaar in de grond heeft gelegen. Maar hier wordt nog verder onderzoek naar gedaan.
1: Ellemijn Pinkse was dat van de politie. Ze benadrukte nogmaals dat de gevonden botresten dus niet van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De zoektocht naar de dontenaar gaat wel door. Er is zelfs een beloning uitgeloofd voor de gouden tip.

0: Colt Kimono was dat.
1: Dus niet de Colt van de jongens van de bouw?
0: Nee, niet.
1: Dat is Colt Band, hè?
0: Ja, dat is Colt Band.
1: Oh, oké. Okay. Nee, dan halen ze niet op elkaar, hè?
0: Ja, heel veel geld. Je hebt ook nog... ja, dat is natuurlijk Spandau. Spandau
1: Ballet, die zingen over Colt.
0: Colt, ja.
1: Ja.
0: Je kunt nog wel doorgaan zo, denk ik.
1: In de kluis van de Nederlandse Bank ligt er ook heel veel.
0: Heel goud. Zeker. Maar je hoorde Colt Kimono in ieder geval met Hello. En ja, zometeen gaan we even bellen. Over dat live batterijen. Of over dat batterijenpark natuurlijk.
1: Park.
0: Dat vandaag geopend wordt. Dat doen we na Laura Jansen met Wicked World. Je zegt.

0: is het zeker. En Laura Jansen die zingt daarover.
1: Wat moet je met heel veel goedkope stroom thuis wanneer de zon volop schijnt? Ja, veel mensen denken er nu over dat in een batterij te laten lopen en dan 's avonds te gebruiken wanneer de zon onder is en de stroom weer duur is.
0: Ja, zoiets speelt ook in het groot bij de 86 windmolens in Oostelijk Flevoland van Windplan Groen. Wat moet je met al die stroom als het hard waait? Want dan waait het ook in andere windparken. Juist, ja, dan stop je dus elektriciteit in een batterij. Vanmiddag wordt een grote bij geplaatst. Bij ons is Hans Bellert van Pure Energie. Goedemorgen, meneer Bellert.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat u bij ons in de uitzending bent. Ja, die situatie bij Windplan Groen, hoe is die nu, wanneer de molens nu lekker draaien? Waar gaat die stroom dan heen?
2: Nou, die stroom gaat in principe gewoon het net op en die wordt zoveel mogelijk natuurlijk gebruikt door huishoudens of bedrijven die stroom nodig hebben. Maar ja, het wil ook wel eens zo zijn dat, dat het bijvoorbeeld 's nachts hard waait. De afgelopen nacht heeft het volgens mij ook redelijk gewaaid. Ja. En 's nachts is er natuurlijk veel minder stroomvraag. Ja, en dan wordt die stroom misschien wel geëxporteerd naar het buitenland. En hoe jammer is dat als je die stroom zou kunnen opslaan en zelf zou kunnen gebruiken. En ja, daarom zijn we er ook heel trots op dat we vanmiddag onze hele grote batterij in gebruik kunnen gaan nemen. Grootschalige batterijopslag is, denken wij, de toekomst. Want ja, je ziet toch dat er steeds meer duurzame stroom wordt geproduceerd door middel van of zon of wind. Ja, en die is er wel eens op momenten dat je het minder nodig hebt. Dus ja, dan moet je het opslaan. Zo simpel is het.
1: Ja, u heeft het over groot. Hoe groot is groot?
2: Groot is in dit geval 31,6 megawatt is de aansluiting en de capaciteit is 65 megawattuur. En daar kun je zeg maar 3000 Tesla's mee vullen, dus dat is best volume.
0: Zo, dat is echt, ja. Dat is echt wel een flink volume. Ja, want huishoudens hebben soms 5 kilowattuur aan batterijen, denk ik.
1: Ja, er zijn mensen die zetten 10 neer.
0: Dat kan.
2: Ja, dat kan. Of je kunt een kleintje ook nemen. Hè.
1: Dus jij zit op 65.000 keer zoveel?
2: Daar zitten we op en dat is natuurlijk een enorme investering geweest. Maar ja, onze opwek daar is ook reusachtig. Alles bij elkaar heeft Windplan Groen 86 windturbines. En dat zijn grote, zoals jullie weten. Want ja, Flevoland is natuurlijk de hoofdleverancier van duurzame energie in Nederland. Ja, en daar moet je dus ook een grote batterij bij plaatsen als je daar werkelijk wat mee wil. En ja. Het nieuws gaat zelfs zo snel dat we hebben dan weliswaar vanmiddag de ingebruikname, de officiële ingebruikname van die batterij. Ja. Maar we hebben ook al besloten om hem te gaan verdubbelen de komende tijd. Dus de capaciteit zal 2 keer zo hoog worden. Omdat wij denken dat we daar ook prima mee uit kunnen. En alles bij elkaar is die Dronter energieopslag dan een van de grootste van Nederland. Met de collega's die daar ook batterijen hebben geplaatst.
1: Batterijen, hoe zien die eruit?
2: Nou ja, eigenlijk een beetje in de vorm van zeecontainers zou je kunnen zeggen. Deze hebben dan een specifieke vorm, maar daar lijkt het op als je van iets afstand ernaar kijkt. En die zijn dan een meter of 8 lang, een meter of 3 hoog en een meter of 2,5 diep. Die kunnen in principe dus op een vrachtwagen worden vervoerd en worden daar geplaatst. En ja, als je het heel simpel zegt, is het bijna plug and play. Van tevoren maak je alles klaar, bouw je funderingen, bouw je aansluitingen. En je zet ze er neer, je sluit ze aan. En ik zeg het nu natuurlijk heel simpel. En je kunt ze gebruiken.
0: Vanmiddag om 4 uur maakt u er een officieel moment van. Maar staan ze niet gewoon al aangesloten?
2: Ja, ze staan al aangesloten. Eerlijk is eerlijk. Ze draaien al deze zomer. We wilden natuurlijk ook weten dat alles gewoon goed voor elkaar was. Dat alles het deed. Want ja, als je het in gebruik neemt, dan moet het ook allemaal klaar zijn. Dus we draaien al een tijdje. We weten dat het goed werkt. En daarom hebben we het heugelijke moment waar ook gedeputeerde Hofstra bij aanwezig is. En daar zijn we wel heel blij mee. Want de provincie, jullie provincie, heeft het dus ook mogelijk gemaakt via een zogeheten experimentenkader. Dat het plaatsen van deze batterijen mogelijk werd. Want ja, dit is nog allemaal vrij nieuw wat ze doen. We weten nog niet zo goed wat er... we weten natuurlijk precies wat er gebeurt, maar de ambtenaren en politici weten nog niet precies hoe het er allemaal uit komt te zien. Dat is dan vaak spannend. En in Flevoland hebben ze hun nek uitgestoken door te zeggen, nou ja, wij vinden dat dat belangrijk is, duurzame energie. En wij maken dat via deze vergunning mogelijk.
0: Hoeveel kost zoiets?
2: Nou ja, over de duim, een goede 30 miljoen hebben wij geïnvesteerd daar. Dus ja, dan heb je het ook wel over serieus geld.
1: Ja, er zijn meer windparken, er zijn meer grote velden waar een heleboel zonnepanelen liggen. Die geven allemaal tegelijk te veel goedkope stroom. Wordt het nou gewoon dat je daar een batterijpark naast zet?
2: Ja, dat denken wij wel. Wat wij nu doen is dat we bij elke windpark waar wij een vergunning voor aanvragen, ook tegelijkertijd in die vergunning een aanvraag voor een batterij meenemen. En we noemen dat een batterij, maar dat is dan natuurlijk een iets grotere batterij. Omdat wij denken dat dat inderdaad nodig gaat worden. Want hoe meer duurzame energie je gaat opwekken natuurlijk, hoe meer dat fluctueert. Want hoe meer je dan afhankelijk bent van de wind en de zon. En je hebt het ook nodig op het moment dat het die wind en zon niet schijnt. Meer dan de helft van de stroom die nu in Nederland wordt gemaakt is al duurzaam. Dus ja, batterijen zullen steeds noodzakelijker worden. Dus wij vragen nu bij elke vergunning ook automatisch al een vergunning voor een batterij aan.
1: Ja, nog één ding. Wie bepaalt nou wanneer het in die batterij gaat lopen? Is dat de prijs? Is dat de markt? Of is dat Tennet die tegen jullie zegt, nou, het is een beetje veel wat van Windplan Groen komt, laat maar even in die batterij lopen?
2: Nou, dat is eigenlijk een combinatie van die factoren die je noemt. Want Tennet is verantwoordelijk om het net, zeg maar, stabiel te houden op 50 hertz, zoals dat heet. Die vraagt soms uit van gooi je wat extra stroom op of neem er wat van af. Nou ja, die diensten bieden wij aan. We slaan natuurlijk gewoon onze stroom op als het gedreven is door het aanbod. En dat is vraag en aanbod, oftewel ook de prijs. Dus er zijn verschillende factoren die van belang zijn om te bepalen wanneer er stroom in de batterij gaat.
1: Hans Bellert van Pure Energie, dank voor de toelichting.
2: Alsjeblieft.
0: Spraken hem dus over een hele grote batterij die dus vandaag officieel in gebruik wordt genomen bij Windpark Groen in Oostelijk Flevoland. Zometeen de berichten buiten de provincie. Gaat het onder andere over tennis, want er is gisteren flink getennist.

0: Cameron Whitcomb was dat met Kingdom of Fear. Berichten buiten de provincie.
1: Tennister Anouk Koevermans is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Ze verloor in 2 sets van haar Amerikaanse tegenstander Katie McNally, zegt de commentator van Eurosport.
2: Als gezegd, Koevermans had een positieve start aan de wedstrijd, maar in de tweede set liep het snel bij haar vandaan. Een al met al toch positief toernooi wat ze hier gespeeld heeft. Want voor het eerst heeft ze het hoofdtoernooi gehaald van een Grand Slam. En laten we hopen dat ze daarop kan voortbouwen in de rest van dit kalenderjaar.
1: Koevermans is de dochter van oud-tennisser Mark Koevermans. Ja, ik zag je al denken, Koevermans, tennisser, ja, zo zit dat. Die onder meer in 1993 furoren maakte in het Nederlands Davis Cup team. Later ook directeur werd bij Feyenoord.
0: Ja, Messi, dat is de GOAT. Tenminste, dat vinden amateurvoetballers van groot tot klein. En de GOAT, dat is dan de greatest of all time, de beste aller tijden. Gisteren hakte Messi dan toch definitief de knoop door om te stoppen met zijn indrukwekkende carrière. Hij scoorde 125 keer voor Argentinië en werd 4 jaar geleden wereldkampioen. RTL hoorde teleurgestelde reacties bij de Amsterdam voetbalclub Zeeburgia, waar de jeugd droomt van zo'n carrière, net zoals Messi.
3: Hij is mijn GOAT. Ja, ik vind het heel jammer. Ja.
4: Hij is echt een hele goede dribbelaar. Hij heeft heel veel techniek. Ik heb heel veel van hem geleerd.
3: Ik vind het jammer. Hij was toch wel een van de topspelers en leuk om naar te kijken.
5: Snel dribbelen en zo.
6: En nu doe jij dat na op het veld?
5: Probeer het.
6: Wie wordt de nieuwe Messi?
7: Lamine Yamal.
8: Lamine Yamal.
9: Lamine Yamal.
1: Nou, die dus.
0: Daar zijn ze al vrij zeker van.
1: Ja hoor, unisono. Ja. 30 jaar na de moord op de Amerikaanse rapper Tupac is er iemand veroordeeld voor zijn dood. Bandelid Dwayne Davis is door de jury in Las Vegas schuldig bevonden.
10: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Dated this 31st date of August 2026. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
1: Yes. Nou, volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Hij vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Over 6 weken hoort Dwayne Davis welke straf hij krijgt.
0: Tot zover de berichten buiten de provincie.

0: still here.
1: Jazz Special was dat met Speed of Light.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Een ketting met lederen kruisje, mogelijk afkomstig uit de orthodoxe kerk. Dat is een van de aanwijzingen die de politie op 19 augustus heeft gevonden bij de botresten van een onbekende man in het bos bij het asielzoekerscentrum in Dronten. De politie hoopt zijn identiteit te achterhalen en deed gisteravond een oproep in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.
3: Door de in Dronten gevonden resten blijkt dat hij bij leven zo'n 1,85 meter moet zijn geweest, met kort donker haar, een donkere snor, een donkere baard. In zijn gebit is medisch ingegrepen met onder andere 2 wortelkanaalbehandelingen.
1: De politie benadrukte in de uitzending nogmaals dat de gevonden botresten niet van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De zoektocht naar de Drontenaar gaat wel door. De politie zoekt camerabeelden van een gewapende overval op 2 hoogbejaarde bewoners van de Elbastraat in Almere Buiten. De overval was op 20 juli rond 11 uur 's avonds. De politie zoekt 2 jonge mannen van maximaal 20 jaar oud. De buit, waaronder een bankpas en 2 telefoons, is nog niet teruggevonden. Een grote batterij wordt vanmiddag officieel in gebruik genomen bij Windpark Groen in Dronten. De grote accu slaat windenergie op als het hard waait en levert energie als de wieken van de 86 windmolens niet zo snel draaien. De batterij staat aan het Oosterpad en kan 65 megawattuur opslaan. En er zijn ook al uitbreidingsplannen voor een verdubbeling naar 130 megawattuur. Zo'n batterij bij een windmolenpark wordt steeds gewoner, zegt woordvoerder Bellert van Pure Energie.
4: Hoe meer duurzame energie je gaat opwekken natuurlijk, hoe meer dat fluctueert. Want hoe meer je dan afhankelijk bent van de wind en de zon. En je hebt het ook nodig op het moment dat het die wind en zon niet schijnt. En meer dan de helft van de stroom die nu in Nederland wordt gemaakt is al duurzaam. Dus ja, batterijen zullen steeds noodzakelijker worden. Dus...
1: Automobilisten en fietsers kunnen ruim een maand geen gebruik maken van de Eemmeerdijk tussen Almere en Zeewolde. De provincie Flevoland is deze week begonnen met werkzaamheden om de weg veiliger te maken. De provinciale weg bij vakantiepark De Eemhof wordt verbreed en er komt een vrijliggend fietspad. Begin oktober zijn de werkzaamheden klaar. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen om het leven gekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in Ter Apel.
6: Goedemorgen. We beginnen de dag meest droog in Flevoland, met een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. In de loop van de ochtend kan lokaal een buitje voorkomen. En vanmiddag is het op de meeste plekken gewoon weer droog. Zien we de zon geregeld met temperaturen die op gaan lopen naar een graad of 20. En een meest matige wind uit westelijke richtingen. Ook woensdag volgt dan nog een grotendeels droge dag. Woensdagavond gaat de wisselvalligheid weer toenemen. En de dagen daarna, vanaf donderdag, ja, dan moeten we toch wel weer dagelijks rekening houden met flink wat buien die over de provincie trekken. Aan de temperatuur verandert voorlopig weinig iets aan, want dagelijks komt de temperatuur uit op zo'n 21 graden vanaf woensdag.
7: Dankjewel Berend van de Weerplaza. Kijk even bij de AWB. De eerste file is er al. A6, Joure richting Hemelo tussen Sint-Niek en Lemmer. 5 minuten en de AWB verwacht een drukke ochtendspit. Want het is weer gewoon werkweek voor iedereen in Nederland. En het is dinsdag, dus ook geen thuiswerkdag. Nou ja, goed, dat is. Files flitsen op de A27 Almere richting Hilversum bij hectometerpaal 108. En op de N50 bij Ens staat u ook weer. Maar is meer om die vrachtwagens te controleren bij 262,8. Ja, daar lig je dan, nat pak, in de reservaat en kun je niet zwemmen. Hoe dat afliep, hoor je zo meteen.
8: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Kershaw was dat bij Flevoland is wakker met The Riddle.
1: Het was een hachelijk avontuur zaterdag. 's Middags liet Angelina Versluis uit Lelystad haar hond uit, maar hij kwam in het water van de Lasservaart terecht.
0: Ja, het probleem is dat de 45-jarige niet kan zwemmen. Ze wist nog 112 te bellen, maar haar signaal viel ook nog eens weg. Maar het was genoeg om de hulpdiensten massaal te laten uitrukken. En uiteindelijk liep het goed af. Angelina Versluis die blikt opgelucht terug.
2: Wat overkomt me? Je ziet een helikopter staan, je ziet brandweerauto's. Je wordt in een brandweerauto gezet van... Ja, en tegen die tijd, ik was moe. Ik was aan het trillen. Toen had ik wel op dat moment zoiets van... Er had van alles kunnen gebeuren. De honden, ik. Ik ben dan iemand die zich meer druk maakt om de honden dan om mezelf.
3: Op welk moment dacht je van... Ja, het zou gewoon echt nu wel mis kunnen gaan?
2: Toen Chico aan mij op mijn klom, mij ging bijten, aan mijn tas trok. Dat was echt het moment dat ik gewoon volledig flipte. Want ik kon er niet uit. Hij wilde eruit, hij raakte in paniek. Maar hij kan me ook onder water trekken. En toen heb ik met alle kracht die ik had mezelf aan de kant vastgehouden.
4: Angelina heeft dan al 112 kunnen bellen.
2: De helikopter die was op dit grasveld geland. En ik ben uit het water gehaald door een politieagent, weet ik nog. En ik weet dat ze mij een speciaal warmtedeken iets hebben gegeven. Een soort jas dat ik aan moest doen.
4: Het onvoorziene natte avontuur begint met een van Angelina's honden die hier het water ingaat. Ze verliest hem uit het oog en gaat polshoogte nemen, waarbij ze zelf in de Lasservaart kukelt.
2: Ik ga ook de zee in, maar dan heb ik altijd mijn noedel bij me of een zwemvest aan. Prima, dan red ik me prima. Maar leg me niet zo in het water met mijn kleren, mijn rugzak en twee honden die het water uit willen. Nee. Niet voor herhaling vatbaar. Nee. Hè, vriend? Dat gaan we niet meer doen, hè? Nee.

0: iedereen weer weg?
1: Ja.
0: Is het klaar zo?
1: Ja? Het is klaar zo. Ja, iedereen is weer klaar uitgezongen. In ieder geval Alex Warren die is wel uitgezongen. En je hoort het nummer heel vaak, want het is ook een leuk nummer.
0: Ja, lekker. Hè?
1: Passenger hoorde je. Zometeen wat je gisteravond misschien hebt gemist op radio en televisie als je vroeg naar bed ging bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Wat was er allemaal te zien en te horen?
0: CDA Henry Bontebal was gisteravond laat nog op televisie om te praten natuurlijk over het akkoord dat uiteindelijk toch nog tot stand kwam voor de begroting, nou ja, van het minderheidskabinet. En ja, dan moet de rest.

0: even het wijs advies. Gewoon alleen maar een beetje lachen, dan wordt de wereld ook een beetje mooier, toch?
1: Ja, dat doet mevrouw Ellen graag, hè, dit liedje.
0: Ja, even lachen gewoon.
1: Even lachen, want er is al genoeg ellende in de wereld, mensen.
0: Lily Ellen hoorde je bij Flevoland is wakker.
1: Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv? Begin op de televisie, daar heb je s'avonds laat Pauw en de Wit. Daar zat CDA-leider Henri Bot. Wat had hij een drukke dag gisteren. Die was aan het onderhandelen. Die deed de HJ-schoollezing en toen nog naar de televisie. Maar goed, hij was er om te praten over de begrotingsonderhandelingen waar een akkoord op kwam. Bontebal zei dat het niet altijd even makkelijk is om in een minderheidskabinet te werken.
2: Het lastige is van zo'n minderheidskabinet is dat je twee stoplichten elke keer of verkeerslichten op groen moet hebben. Eén is, kom je er zelf uit? Twee, is het een goed aanbod naar de oppositie. Dus het maakt het werk twee keer zo lastig. En dat is wat je ook in die onderhandelingen ziet.
1: Desondanks heeft Bontebal toch hoop dat minderheidscoalities een cultuurverandering teweeg kunnen brengen in de politiek.
2: De bak zetels waarmee je coalities kan vormen wordt kleiner. En als je niet wil dat het elke keer dezelfde partijen zijn die samenklonteren en meer kleurverschillen wil laten zien, dan zou je ook vaker minderheidscoalities zien. En ik hoop, sommigen mogen mij naïef noemen, maar ik hoop dat die minderheidskabinetten, dat zo'n minderheidscoalitie ook een andere cultuur in de Kamer teweeg kan brengen. Een cultuur van samenwerking. Want je zult veel meer gewoon je oor te luisteren moeten leggen bij al die anderen.
0: In Radar aandacht voor de hoge notariskosten. Die kunnen oplopen tot duizenden euro's. Wat een redelijk bedrag is en waarvoor je voor betaalt, is lang niet voor iedereen duidelijk, blijkt uit onderzoek van Radar.
3: Vroeger had je kruissubsidiëring. Dat betekent dat de winsten van vastgoedtransacties, die werden gebruikt om de sociaal gevoelige transacties, om daar de kosten te dekken, waardoor testamenten en samenlevingsovereenkomsten veel goedkoper konden zijn. Maar doordat die marktwerking werd geïntroduceerd, is die kruissubsidiëring eruit gehaald en moest kostprijsgerelateerd worden gedeclareerd. En dat betekent dat je meer betaalt wat een testament of een samenlevingsovereenkomst ook daadwerkelijk kost.
0: Je had het over de situatie tot 1999. Dan toen lagen de notariskosten veel lager. Volgens Jan Janssens, bestuurslid bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, kan er onduidelijkheid ontstaan door onzichtbaarheid van de werkzaamheden.
4: Je koopt een product, de klant ziet die akte. Alleen, dat is niet waar hij voor betaalt. Hij betaalt voor de zekerheid. Ja, wij verkopen rechtszekerheid, vind ik altijd een beetje een ingewikkeld woord. Maar de zekerheid dat je over zoveel jaren nog steeds de zekerheid hebt dat het goed geregeld is. Ja, daar betaal je voor.
5: Ja,
4: dat zit
5: dat snap
4: niet
5: ik.
4: In dat stukje papier.
1: Ik was laatst ook bij de notaris samen met mijn vrouw voor een levens testament of een leventestament, dus zonder SE, geloof ik. Ja,
0: leven.
1: Maar dan kom je ook op een gegeven moment op de vraag van hoe lang moeten ze je nog in leven houden als een kastplantje in het ziekenhuis als het eigenlijk niks meer is met je.
0: Ja.
1: Dan moet je gewoon weken of maanden.
0: En heb je daar dan, kun je daar dan gelijk antwoord op geven?
1: Of? Ja, er staat,
0: ik kan me voorstellen
1: staat natuurlijk voorgedrukt in de standaard van hoe lang dat dan is.
0: Ja.
1: En dat was net in die tijd dat Peter R. de Vries nog tussen hoop en vrees lag in het ziekenhuis.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, nou, als je het aantal weken, dat is al voorbij voor Peter R. de Vries nu.
0: Ja.
1: Dan hebben we wat langer gezet. Maar ja, dan ga je kijken, nou, wat heb ik zelf meegemaakt met mensen die slecht lagen. Wat heb ik maar als referentiekader wat er is gebeurd met mijn vader. Ja, je moet wat.
0: Ja, je moet wat. Ja, je weet dat natuurlijk niet. Ja, je moet wat invullen, ja.
1: Ik vond het wel confronterend om het zo te zeggen.
0: Ja, dat snap ik heel goed, Jan.
1: Ja, dit naar aanleiding van Radar. We gaan nog even naar de radio. Op de schaats of op de fiets is het al een enorme afstand. De Elfstedentocht. Björn van Loon rende die tocht ook nog eens geblinddoekt. Oh. Ja, hij deed het om geld in te zamelen voor onderzoek naar erfelijke oogziekte en de genezing daarvan. Zijn dochter van 9, die is blind. En langs de lijn en omstreken vertelde hij over de dagelijkse impact.
6: Stoeprandje, leren lopen, hoe hoog is dat? Ja. Weet je wel, dan denk je soms, kom, kind loopt een beetje door, maar in beeld. Als je blind geboren bent, heb je geen database van hoe de wereld eruit ziet. Dus je moet je ouders letterlijk blind vertrouwen dat je niet zo naar beneden klettert. Ja. Maar er komen ook leuke dingen uit, zoals dat soms sta ik met mijn vrouw aan de andere kant van het huis te fluisteren, weet je wel, van ja, misschien moet de kinderen rondom mijn bed of iets anders opvoedkundig. En zij heeft echt van die supergoeie oren, dus dan denk ik ook, dat heeft geen zin.
1: Ja, terug naar die Elfstedentocht. Hoe gaat het nu na 32 uur rennen?
6: Een beetje last van mijn ogen. Had ik niet verwacht, maar blinddoek voor.
5: Ja?
6: Blinddoek voor, ontstoken ogen.
1: Hey,
6: daar hou je geen rekening mee als je ver gaat rennen.
1: Hoe komt dat?
6: Ja, gewoon die blinddoek, hè. Ik was voorbereid op mijn voeten zijn en de knoppen, maar die zijn er prima aan toe.
0: Nou, dat had ik ook niet verwacht eigenlijk.
1: Nee, maar er moet natuurlijk een beetje lucht omheen en af en toe zit dat afgesloten dan.
0: Ja,
1: dat was gisteravond op radio en tv.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Klopt, ja, in 2020 had de provincie het ook al onderzocht.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Heel eenvoudig, naar aanleiding van gluren bij de buren. Wat natuurlijk een bekend fenomeen is in Nederland inmiddels.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Jazeker, alle apps, of heel veel commerciële apps die luisteren af.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
11: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Een ketting met lederen kruisje, mogelijk afkomstig uit de orthodoxe kerk. Dat is een van de aanwijzingen die de politie op 19 augustus heeft gevonden bij de botresten van een onbekende man in het bos bij het asielzoekerscentrum in Dronten. En een grote batterij wordt vanmiddag officieel in gebruik genomen bij Windpark Groen in Dronten. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
14: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
13: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
15: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
13: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: 6:30. Goedemorgen. 1 file is er al. A6, Joure richting Emmeloord. Tussen Sint-Niek en Lemmer, 11 minuten. En een handvol flitsers. A27, Almere-Hilversum bij Blaricum, 107,8. De A6, Lelystad richting Emmeloord bij 83,5. En de A6, Lelystad-Muidenberg bij 62,4.
1: Goedemorgen, welkom bij Flevoland is Wakker. Elke ochtend tussen 6 en 9 praten we hierbij. En we laten nog even zien en horen zometeen wat er gisteravond precies is gezegd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Dan ging het over de botresten die bij Dronten zijn gevonden. Straks de details.
12: En we blikken vooruit op de Hiswa te Water. De botenshow in Lelystad begint morgen.
17: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
18: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
19: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
18: Of,
20: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
18: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
21: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
22: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
23: De Theater-Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
22: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
26: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Nee, die Simon die maakt zich, die Simon.
1: Ja,
0: die
1: Simon.
0: Maakt zich nooit zorgen.
1: Hoi Simon.
0: Hey Simon, Simon Webbe. Die maakt zich nooit zorgen.
1: No nee, worries. Gelukkig.
0: Nee, gelukkig maar. Hè? Jij ook niet, toch?
1: Nou, soms wel, maar meestal nee.
0: Wat is dan iets waar je heel erg zorgen om maakt?
1: Dat we bleven stil.
0: Ja, nou, dat is eigenlijk ja, daarom, dat is heel goed nieuws.
1: Dat is net als de meneer Webbe die net lekker zong.
0: Ja, die maakt zich nergens zorgen.
1: Maar weet je, er zijn ook een heleboel dingen waar je helemaal niks aan kan doen.
0: Toch?
1: Dus dan houdt het op.
0: De cirkel van de invloed noemen ze dan, toch?
1: Oh ja, ja die moet je hebben. Ja.
0: Ja, nou ja, die cirkel.
1: Laat het wel filosofisch, hè?
0: Ja, laat het lekker cirkelen op deze vroege ochtend.
1: Ja. Maar we gaan eerst even terug naar het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Daar was gisteravond de aandacht voor de botresten die op 19 augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos bij Dronten. Dat is vlakbij het AZC.
0: Uit onderzoek van het NIV blijkt dat het om een man gaat. En bij de botresten lag een ketting met een kruisje, vertelde Ellemijn Pinkse van de politie aan presentatie. Jaap Jongbloed.
2: Het is van leer en zo'n 2 bij 3 centimeter groot. Het is een symbool in de orthodoxe kerk en het komt in meerdere landen voor. Nou, hoeven wij niet te weten waar dit kruisje allemaal aangeschaft kan worden, maar we hopen dat er iemand is die door dit sieraad de link legt naar het slachtoffer.
3: Ja, die onbekende dode is dus een man. Door de in Dronten gevonden resten blijkt dat hij bij leven zo'n 1,85 meter moet zijn geweest. Met kort donker haar, een donkere snor, een donkere baard. In zijn gebit is medisch ingegrepen met onder andere 2 wortelkanaalbehandelingen. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak en de omstandigheden van zijn overlijden zijn. En hoe oud hij ongeveer is geweest. En u hoopt dat er mensen zijn die hem misschien kennen of iemand in zijn omgeving missen die dit zou kunnen zijn.
2: Ja, zeker. En het is daarbij goed om te weten dat de eerste schatting van het NFI is dat het slachtoffer zo'n 1,5 jaar tot 6 jaar in de grond heeft gelegen. Maar hier wordt nog verder onderzoek naar gedaan.
1: Ellemijn Pinkse was dat van de politie. Ze benadrukte nogmaals dat de gevonden botresten dus niet van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De zoektocht naar de Drontenaar gaat wel door. En er is zelfs een gouden beloning uitgeloofd voor de gouden tip.
0: Ja, gaat het nog regenen vandaag of blijft het droog? Je hoort het zometeen van Weerplaza na Taylor Swift.

0: is wakker met Week in the Presence of Beauty.
1: Het weer met Jeroen Elfring van Weerplaza. Goedemorgen, Jeroen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, gisteren hadden we windkracht 5. En vandaag windkracht hoeveel? Wat heb jij op je lijstje staan?
2: Uiteindelijk windkracht 4, dus dat is alweer wat minder wind dan gisteren. Sowieso start september echt heel vriendelijk. Mm-hmm. Want deze ochtend hebben we weliswaar nog wat bewolking. Lokaal een heel licht buitje. Maar vanmiddag is dat al snel vergeten. Want dan is het gewoon heel vriendelijk met zon en stapelwolken. En een temperatuur die rond de 20 graden ligt. Dus ja, de meteorologische herfst kan slechter beginnen.
1: Ja, mooie dinsdag dus. Hoe zit dat vanavond en vannacht?
2: Nou, vanavond is het nog lange tijd helder, maar de temperatuur daalt al wel hard. En de komende dag zien we uiteindelijk minima van 11 graden. Daarbij kan lokaal een mistbank ontstaan. En ja, het is dus echt wel even een frisse nacht. Maar morgen komt het zonnetje er wel weer snel bij. Maar in de middag neemt de wolking toe en dan kan er wel een bui vallen.
1: Dat is jammer. Want het is de eerste dag van de Hiswaan. Dan gaan de mensen buiten naar bootjes kijken vanaf de kade in Lelystad in de Bataviahaven. Daarover trouwens straks meer. En die Hiswa duurt ook een paar dagen langer dan alleen de dag van morgen. Hoe zit het met de dagen na morgen?
2: Nou, helaas voor de Hiswa, maar ook voor andere evenementen. Het wordt toch wel een wisselvallige week. De mooiste dag van deze week hebben we vandaag al gelijk gehad. Veel bewolking, af en toe ook wat regen en een paar buien. Ook de wind is af en toe echt wel merkbaar aanwezig. Maar gelukkig is het niet koud, want de temperatuur ligt vaak rond 21 graden.
1: Jij zegt, je kunt je erop kleden.
2: Ja, nou ja, slecht weer bestaat niet, hè? Alleen slechte kleding.
1: Oké, Jeroen Elfring van Weerplaza, hartelijk dank. Morgen is het weer zover. Hiswa te water, die begint weer. Het is een jaarlijks evenement voor boten- en schepenliefhebbers, waar je van alles kunt vinden, van informatie over onderhoud tot tips voor een duurzame vaart.
0: De afgelopen dagen is de organisatie druk bezig geweest met de opbouw ervan. Maar ook vandaag hebben de medewerkers nog de handen vol aan de laatste puntjes op de i. We hebben het erover met Sven Westering van Bataviahaven. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hoe vaak heeft u zelf al editie meegemaakt van Hiswa te water?
3: Nou, de Hiswa te water wordt dit jaar voor de 41ste keer georganiseerd. En voor de 9e keer in Bataviahaven van Lelystad. En ik heb ze ook alle 9 keer meegemaakt.
0: En is het dan ook aan het begin dat je een beetje een spannend gevoel hebt of alles goed gaat komen? Heeft u dat of is het inmiddels al routine geworden?
3: Nou, het is altijd spannend. Het is altijd een hoop gepland. Maar uiteindelijk, als je ziet wat er vandaag ook weer tot stand is gekomen. Vandaag worden de laatste puntjes op de i gezet. De laatste bootjes worden in het water gelegd. De schepen worden nog mooi gepoetst. De aankleding op de stands gebeurt nog vandaag. En dan uiteindelijk ben je daar hartstikke trots op als Lelystad Bataviahaven.
1: Ja, en dan beginnen we woensdag met de Hiswa. Hoe lang duurt die eigenlijk?
3: Ja, klopt. Morgen om 10 uur gaat de show de beurs beginnen. En hij duurt tot zondag 6 uur. En we zijn elke dag geopend van 10 tot 6.
1: En wat zijn de hoogtepunten volgens jou?
3: Nou, dit jaar hebben we verschillende activiteiten op en aan het water. De groene route dit jaar is een nieuw segment wat we erin hebben verwerkt. Vorig jaar zijn we daar heel klein mee begonnen, maar daar was zoveel enthousiasme voor. Ja, de groene route. Je kan dagelijks met een gids over de beurs lopen. Die gaat naar een aantal exposanten die echt over het innovatieve groene gaan. En die leg je daarbij uit van de nieuwste trends, maar ook het onderhoud kan duurzamer. En dan kan je deelnemen aan de groene route.
1: Maar gaat het niet alleen over de manier waarop de boot wordt voorbewogen?
3: Nee, dat gaat ook over het onderhoud. Hè. Je hebt tegenwoordig verschillende verfsystemen die ook een stuk milieuvriendelijker zijn als het oude teren, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
3: Dus dat gaat zeker niet alleen over alleen elektrisch of hybride varen.
1: Juist. En dan, hoe duur is het allemaal, een bootje, tegenwoordig? Heb je daar een idee van?
3: Dat varieert, ja. Je hebt ze hier in een lager segment, om het zo maar te zeggen, tot aan een paar miljoen per schip, ja.
0: Ja, over die boten gesproken, hoeveel doen er mee dit jaar?
3: Dit jaar hebben we weer een record. We hebben dit jaar 425 schepen in Bataviahaven liggen en 365 exposanten.
0: Was dat allemaal?
3: Ja, dat is, wij zijn inmiddels al 2,5 week bezig met de opbouw. En sinds vorig jaar, oktober, zijn we al aan het plannen, tekenen van hoe krijgen we elk schip op de juiste plek. Ja. Maar uiteindelijk vandaag zul je weer zien dat alles erin ligt.
0: Dat is dus best een gepuzzel, hoor ik.
3: Ja, dat is een beste puzzel. Dat gaat ook niet. Dat past ook niet als je alleen de bestaande infrastructuur gebruikt. Maar we hebben 380 extra stijgdelen in het water gelegd. Daardoor krijg je 3000 meter extra stijgers, dus extra lichtplekken. En zo krijg je 425 schepen op de plek uiteindelijk.
1: Ja, je zei net al, dat is een record. Maar wat is dat ten opzichte van vorig jaar? Hoeveel meer is dat?
3: Vorig jaar waren het er net iets onder de 400. Dus 25 à 30 schepen meer op dat getal is een best aantal nog even.
0: Ja. Ja, dus vandaag dan de laatste puntjes op de i zetten. Wat moet er nog gebeuren?
3: Ja, je zult vandaag zien als je langs de Bataviahaven wandelt dat er veel gepoetst wordt. Er worden boompjes aangeleverd. De stands worden aangekleed. De belichting wordt nog opgehangen. Het stromen water ligt er allemaal al. Dat hebben we natuurlijk ook naar elke standhouder moeten leggen. Dus vandaag echte puntjes op die. De vlaggen worden in top gehezen. Waardoor we morgen om 10:00 helemaal klaar zijn voor de opening.
1: Ja, stel ik heb alle tijd van de wereld. Wat is nou de rustigste dag?
3: De rustigste dag zijn wel de woensdag tot en met de vrijdag.
1: Okay.
3: Zaterdag en zondag zul je zien dat het drukker wordt. Uiteraard weekend. Dus woensdag, donderdag en vrijdag, dat zijn de rustige dagen.
1: Lekker kijken.
3: Dan kun je lekker kijken. Maar dat kan ook op zaterdag en zondag.
1: Oké, okay. Sven Westering, directeur van Bataviahaven in Lelystad. Hartelijk dank.
3: Ja, graag gedaan.
0: Zometeen de berichten buiten de provincie naar Cool in the Gang met Ladies Night.

0: bioscoop hebben dat vaker, die ladies' nights.
1: Ja, krijg je ook een tasje mee na die. Ja.
0: Zijn er ook men's nights? Of?
1: Nee, maar er zijn natuurlijk wel films waarbij je meer mannen in de zaal ziet zitten dan
0: ja,
1: vrouwen.
0: Dat is waar.
1: Het heeft dan meer met de inhoud van de film te maken dan dat je dat organiseert. Dat maar ik weet ook niet of het een gat in de markt is om dat te
0: dat
1: doen.
0: Dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou, in ieder geval, Cool and the Gang die zong over de Ladies' Night. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Het KNMI heeft de namen bekendgemaakt voor de komende herfststormen. Het publiek mocht meedenken over de namen en dus stroomden de inzendingen binnen, zegt Jet van Pasen van het KNMI.
2: We krijgen dus zo'n 3000 namen binnen. En dit jaar hebben wij de B van Bulo, dat is een Oost-Groningse naam. Die is van Nederland. En daarna meteen de D, Dano, Gwendoline, Jade, Olaf, Vesna en Wende.
1: Nou, de namen zijn samen met de Britten en de Ieren gekozen. De Britten kozen voor Sean van de animatieserie Sean het Schaap. En de Ieren kozen voor namen uit de geschiedenis van het land.
0: Nou, dat zijn leuk om zoiets mee te maken. Hè? Dat, misschien dat jij, misschien wordt er ooit wel Storm Leo bijvoorbeeld.
1: Ja, als je daar bent, dan ben je al bij de 12e letter van het alfabet. En ik vind 12 stormen in één seizoen best veel. Dus wat mij betreft. Ja,
0: moet je nagaan, mijn naam wordt dan nooit genoemd, denk ik.
1: Ja, Roy, ja, die zit heel ver in het alfabet.
0: Die zit heel ver in, ja. Maar waarschijnlijk nog even iets anders, wel wat een beetje met het weer te maken heeft. Waarschijnlijk moet je er nog niet aan denken. Maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen op de winter. De zoutstrooimachines worden weer van stal gehaald.
1: Aha.
0: Ze worden helemaal nagekeken, want ze hebben natuurlijk door het zout veel te verduren gehad. Maar daarna zijn ze weer klaar voor een strenge winter. En dat allemaal terwijl de winter nog zo ver weg lijkt.
3: Ja, het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn. En daarbij controleren we dus al het materieel, zodat wanneer het na oktober het eerste moment glad wordt, dat we er klaar voor staan.
4: Deze kan weer veilig de straat op.
5: Ja, mag er sneeuwen.
1: En die reed achteruit.
5: Ja.
1: Hoor je dat?
0: Die reed achteruit. Ja, dat moet ook gecontroleerd worden, hè, of dat piepje het doet.
1: Ja, maar jij zei net in je inleiding dat die strooimachines hadden te lijden van het zout. Ja, nogal wie dus, want die strooi zout.
0: Ja.
1: Maar wat dacht je van onze auto's? Die hebben daar ook van te lijden.
0: Ja, tuurlijk.
1: Van dat zout. Dus dan moet je af en toe even.
0: Zeker, dat moet je zeker doen. Dan moet je goed opletten. Ja,
1: heb je nog tijd voor een tennisbericht?
0: Laten we nog even
1: tennis. Tennister Anouk Koevermans is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Ze verloor in 2 sets van haar Amerikaanse tegenstander Katie McNally, zegt de commentator van Eurosport.
6: Als gezegd, Koevermans had een positieve start aan de wedstrijd. Maar in de tweede set liep het snel bij haar vandaan. Al met al toch positief toernooi wat ze hier gespeeld heeft. Want voor het eerst heeft ze het hoofdtoernooi gehaald van een Grand Slam. En laten we hopen dat ze daarop kan voortbouwen in de rest van dit kalenderjaar.
1: En Anouk Koevermans, daar ging dat dus over aan haar papi, het Mark.
0: Kijk, precies. Dat waren de berichten buiten de provincie.
7: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd.
4: Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Flevoland met het regionieuws.
0: Een ketting met een lederen kruisje, mogelijk afkomstig uit de orthodoxe kerk. Dat is een van de aanwijzingen die de politie op 19 augustus heeft gevonden bij de botresten van een onbekende man in het bos bij het asielzoekerscentrum in Dronten. De politie hoopt zijn identiteit te achterhalen en deed gisteravond een oproep in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.
13: Door de in Dronten gevonden resten blijkt dat hij bij leven zo'n 1,85 meter moet zijn geweest, met kort donker haar, een donkere snor, een donkere baard. In zijn gebit is medisch ingegrepen met onder andere 2 wortelkanaalbehandelingen.
0: De politie benadrukte in de uitzending nogmaals dat de gevonden botresten niet van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De zoektocht naar de Drontenaar gaat wel door. Een bijzonder snelle actie gisteravond van de brandweer in Emmeloord. In een schuur van een woning aan de Meidoornstraat was brand uitgebroken. De brandweer was op dat moment al in de buurt. Ze waren namelijk aan het oefenen bij de poldertoren. Daardoor kon het vuur snel worden geblust. Ondanks dat is er toch aanzienlijke schade ontstaan in de schuur. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie zoekt camerabeelden van een gewapende overval op 2 hoogbejaarde bewoners van de Elbastraat in Almere Buiten. De overval was op 20 juli rond 11 uur 's avonds. De politie zoekt 2 jonge mannen van maximaal 20 jaar oud. De buit, waaronder een bankpas en 2 telefoons, is nog niet teruggevonden. De combinatie van een wind- of zonnepark met een grote batterij zal steeds gewoner worden. Dat voorspelt Pure Energie, die vanmiddag officieel een grote batterij opent bij Windplan Groen in Oostelijk Flevoland. Je hoort woordvoerder Hans Bellert.
14: Hoe meer duurzame energie je gaat opwekken natuurlijk, hoe meer dat fluctueert. Want hoe meer je dan afhankelijk bent van de wind en de zon. En je hebt het ook nodig op het moment dat die wind en zon niet schijnt. En meer dan de helft van de stroom die nu in Nederland wordt gemaakt is al duurzaam. Dus ja, batterijen zullen steeds noodzakelijker worden. Ja.
0: De accu die vanmiddag wordt geopend slaat windenergie op als het hard waait. En levert energie als de wieken van de 86 windmolens van Windplan Groen niet zo snel draaien. De batterij staat aan het Oosterpad en kan 65 megawattuur opslaan. En er zijn al uitbreidingsplannen voor een verdubbeling naar 130 megawattuur.
1: En het hele interview met Hans hoor je zometeen.
0: Tot zover het overzicht van de berichten in Flevoland. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
15: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt, onder Nijmegen, is vannacht iemand omgekomen. 2 agenten raakten gewond, ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. De oppositie is nog niet enthousiast over het begrotingsakkoord dat het minderheidskabinet gisteren sloot. Wat D66, CDA en VVD hebben afgesproken is nog niet bekend. Maar om de plannen erdoor te krijgen is er steun van de oppositie nodig. Veel automobilisten bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een peiling. Een kwart heeft er veel last van en gaat daardoor bijvoorbeeld minder vaak erop uit.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Morgen komt er nog vrij veel bewolking voor, maar vanmiddag zullen we zien dat de zon steeds vaker doorbreekt. En de eerste dag van september verloopt dan ook heel vriendelijk, met temperaturen die kunnen oplopen naar 20 of lokaal 21 graden. Daarbij staat de meest matige westenwind en blijft het vandaag helemaal droog. En ook vanavond en vannacht blijft het droog bij heldere condities. Uiteindelijk zakt de temperatuur weg naar een graad of 11. En lokaal kon er een mistbank ontstaan. En morgen neemt de bewolking toe en zo tegen de middag kan er af en toe een bui vallen. De temperatuur ligt opnieuw rond 20 of 21 graden.
1: Dankjewel Jeroen. Dan de files van de ANWB, de N50. Emmeloord Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek ruim 20 minuten. De N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 7 minuten. En de N305 rond de Almere voor Zeewolde 4 minuten. Vliegtuig op de A27. Almere-Hilversum bij 107,8. A6 Lelystad-Muidenberg 62,4. En de A6 Lelystad-Emmeloord bij 83,5.
17: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Islands in de stream hoorde je van Kenny Rogers en Dolly Parton.
1: Wat moet je met heel veel goedkope stroom thuis wanneer de zon volop schijnt? Ja, veel mensen denken er nu over dat in een batterij te laten lopen en dan 's avonds te gebruiken wanneer de zon onder is en de stroom weer duur is.
0: Ja, zoiets speelt ook in het groot bij de 86 windmolens in Oostelijk Flevoland van Windplan Groen. Wat moet je met al die stroom als het hard waait? Want dan waait het ook in andere windparken. Juist, ja, dan stop je dus elektriciteit in een batterij. Vanmiddag wordt een grote bij geplaatst. Bij ons is Hans Bellert van Pure Energie. Goedemorgen, meneer Bellert.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat u bij ons in de uitzending bent. Ja, die situatie bij Windplan Groen, hoe is die nu, wanneer de molens nu lekker draaien? Waar gaat die stroom dan heen?
2: Nou, die stroom gaat in principe gewoon het net op en die wordt zoveel mogelijk natuurlijk gebruikt door huishoudens of bedrijven die die stroom nodig hebben. Maar ja, het wil ook wel eens zo zijn dat, dat het bijvoorbeeld 's nachts hard waait. De afgelopen nacht heeft het volgens mij ook redelijk gewaaid. Ja. En 's nachts is er natuurlijk veel minder stroomvraag. Ja, en dan wordt die stroom misschien wel geëxporteerd naar het buitenland. En hoe jammer is dat als je die stroom zou kunnen opslaan en zelf zou kunnen gebruiken. En ja, daarom zijn we er ook heel trots op dat we vanmiddag onze hele grote batterij in gebruik kunnen gaan nemen. Grootschalige batterijopslag is, denken wij, de toekomst. Want ja, je ziet toch dat er steeds meer duurzame stroom wordt geproduceerd door middel van of zon of wind. Ja, en die is er wel eens op momenten dat je het minder nodig hebt. Dus ja, dan moet je het opslaan. Zo simpel is het.
1: Ja, u heeft het over groot. Hoe groot is groot?
2: Groot is in dit geval 31,6 megawatt is de aansluiting en de capaciteit is 65 megawattuur. En daar kun je zeg maar 3000 Tesla's mee vullen, dus dat is best volume.
0: Zo, dat is echt wel een flink volume. Ja, want huishoudens hebben soms 5 kilowattuur aan batterijen, denk ik.
1: Ja, er zijn mensen die zetten 10 neer.
0: Dat kan.
2: Ja, dat kan. Of je kunt een kleintje opnemen. Hè,
1: dus jij zit op 65.000 keer zoveel?
2: Daar zitten we op en dat is natuurlijk een enorme investering geweest. Maar ja, onze opwek daar is ook reusachtig. Alles bij elkaar heeft Windplan Groen 86 windturbines. En dat zijn grote, zoals jullie weten. Want Flevoland is natuurlijk de hoofdleverancier van duurzame energie in Nederland. Ja, en daar moet je dus ook een grote batterij bij plaatsen als je daar werkelijk wat mee wil. En het nieuws gaat zelfs zo snel dat we hebben dan weliswaar vanmiddag de ingebruikname, de officiële ingebruikname van die batterij. Ja. Maar we hebben ook al besloten om hem te gaan verdubbelen de komende tijd. Dus de capaciteit zal 2 keer zo hoog worden. Omdat wij denken dat we daar ook prima mee uit kunnen. En alles bij elkaar is die Dronter energieopslag dan een van de grootste van Nederland. Met de collega's die daar ook batterijen hebben geplaatst.
1: Batterijen, hoe zien die eruit?
2: Nou ja, eigenlijk een beetje in de vorm van zeecontainers zou je kunnen zeggen. Deze hebben dan een specifieke vorm, maar daar lijkt het op als je van iets afstand ernaar kijkt. En die zijn dan een meter of 8 lang, 1 meter of 3 hoog en 1 meter of 2, 2,5 diep. En die kunnen in principe dus op een vrachtwagen worden vervoerd en worden daar geplaatst. En ja, als je het heel simpel zegt, is het bijna plug and play. Van tevoren maak je alles klaar, bouw je funderingen, bouw je aansluitingen. En je zet ze er neer, je sluit ze aan. En ik zeg het nu natuurlijk heel simpel. En je kunt ze gebruiken.
0: Vanmiddag om 4 uur maakt u er een officieel moment van. Maar staan ze niet gewoon al aangesloten?
2: Ja, ze staan al aangesloten. Eerlijk is eerlijk. Ze draaien al deze zomer. We wilden natuurlijk ook weten dat alles gewoon goed voor elkaar was. Dat alles het deed. Want ja, als je het in gebruik neemt, dan moet het ook allemaal klaar zijn. Dus we draaien al een tijdje. We weten dat het goed werkt. En daarom hebben we het heugelijke moment waar ook gedeputeerde Hofstra bij aanwezig is. En daar zijn we wel heel blij mee. Want de provincie, jullie provincie, heeft het dus ook mogelijk gemaakt via een zogeheten experimentenkader. Dat het plaatsen van deze batterijen mogelijk werd. Want ja. Dit is nog allemaal vrij nieuw wat ze doen. We weten nog niet zo goed wat er... we weten natuurlijk precies wat er gebeurt. Maar de ambtenaren en politici weten nog niet precies hoe het er allemaal uit komt te zien. Dat is dan vaak spannend. En in Flevoland hebben ze hun nek uitgestoken door te zeggen... Nou ja, wij vinden dat dat belangrijk is, duurzame energie. En wij maken dat via deze vergunning mogelijk.
0: Hoeveel kost zoiets?
2: Nou ja, over de duim een goede 30 miljoen. Hebben wij geïnvesteerd daar. Dus ja, dan heb je het ook wel over serieus geld.
1: Ja, er zijn meer windparken, er zijn meer grote velden waar een heleboel zonnepanelen liggen. Die geven allemaal tegelijk te veel goedkope stroom. Wordt het nou gewoon dat je daar een batterijpark naast zet?
2: Ja, dat denken wij wel. Wat wij nu doen is dat wij bij elke windpark waar wij een vergunning voor aanvragen, ook tegelijkertijd in die vergunning een aanvraag voor een batterij meenemen. En we noemen dat een batterij, maar dat is dan natuurlijk een iets grotere batterij. Omdat wij denken dat dat inderdaad nodig gaat worden. Want hoe meer duurzame energie je gaat opwekken natuurlijk, hoe meer dat fluctueert. Want hoe meer je dan afhankelijk bent van de wind en de zon. En je hebt het ook nodig op het moment dat het die wind en zon niet schijnt. Meer dan de helft van de stroom die nu in Nederland wordt gemaakt is al duurzaam. Dus ja, batterijen zullen steeds noodzakelijker worden. Dus wij vragen nu bij elke vergunning ook automatisch al een vergunning voor een batterij aan.
1: Ja, nog één ding. Wie bepaalt nou wanneer het in die batterij gaat lopen? Is dat de prijs? Is dat de markt? Of is dat Tennet die tegen jullie zegt, nou, het is een beetje veel wat van Windplan Groen komt, laat maar even in die batterij lopen?
2: Nou, dat is eigenlijk een combinatie van die factoren die je noemt. Want Tennet is verantwoordelijk om het net zeg maar stabiel te houden op 50 hertz, zoals dat heet. Nou, die vraagt soms uit van gooi je wat extra stroom op of neem er wat van af. Nou ja, die diensten bieden wij aan. We slaan natuurlijk gewoon onze stroom op als het gedreven is door het aanbod. En dat is vraag en aanbod, oftewel ook de prijs. Dus er zijn verschillende factoren die van belang zijn om te bepalen wanneer er stroom in de batterij gaat.
1: Hans Bellert van Pure Energie, dank voor de toelichting.
2: Alsjeblieft.
0: Spraken hem dus over een hele grote batterij die dus vandaag officieel in gebruik wordt genomen bij Windpark Groen in Oostelijk Flevoland.
1: Straks de rubriek, wat heb ik gisteravond toch gemist op radio en tv. En misschien kreeg je dan antwoord op de vraag, waarom is die notaris tegenwoordig zo duur?

0: Eddie Floyd met...
1: Zeker.
0: Knock on Wood. Wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Laat op de avond politiek in Pauw en de Wit. Daar was CDA-leider Henri Bontebal. Hij kwam praten over de begrotingsonderhandelingen. Ja, daar was toch nog een akkoord op, hè? In de loop van de dag. Nou. Bontebal zei dat het niet altijd even makkelijk is om in een minderheidscoalitie te werken.
2: Het lastige is van zo'n minderheidskabinet is dat je twee stoplichten elke keer, of verkeerslichten, op groen moet hebben. Eén is, kom je er zelf uit. Twee is, dat een goed aanbod naar de oppositie. Dus het maakt het werk twee keer zo lastig. En dat is wat je ook in die onderhandelingen ziet.
1: Desondanks heeft Bontebal toch hoop dat minderheidscoalities een cultuurverandering teweeg kunnen brengen in de politiek.
2: De bak zetels waarmee je coalities kan vormen wordt kleiner. En als je niet wil dat het elke keer dezelfde partijen zijn die samenklonteren en meer kleurverschillen wil laten zien, dan zou je ook vaker minderheidscoalities zien. En ik hoop, sommigen mogen mij naïef noemen, maar ik hoop dat die minderheidskabinetten, dat zo'n minderheidscoalitie ook een andere cultuur in de Kamer teweeg kan brengen. Cultuur van samenwerking. Want je zult veel meer gewoon je oor te luisteren moeten leggen bij al die anderen.
0: Dan gaan we naar Radar. Daar was aandacht voor de hoge notariskosten. Die kunnen oplopen tot duizenden euro's. Wat een redelijk bedrag is en waar je voor betaalt, is lang niet voor iedereen duidelijk, blijkt uit onderzoek van Radar.
3: Vroeger had je kruissubsidiëring. Dat betekent dat de winsten van vastgoedtransacties, die werden gebruikt om de sociaal gevoelige transacties, om daar de kosten te dekken, waardoor testamenten en samenlevingsovereenkomsten veel goedkoper konden zijn. Maar doordat die marktwerking werd geïntroduceerd, is die kruissubsidiëring eruit gehaald en moest kostprijsgerelateerd worden gedeclareerd. En dat betekent dat je meer betaalt wat een testament of een samenlevingsovereenkomst ook daadwerkelijk kost.
0: En dan had hij het over de notariskosten tot 1999, want die lagen toen veel lager. Volgens Jan Janssens, bestuurslid bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, kan er onduidelijkheid ontstaan door onzichtbaarheid van de werkzaamheden.
4: Je koopt een product. De klant ziet die akte, alleen dat is niet waar hij voor betaalt. Hij betaalt voor de zekerheid. Ja, wij verkopen rechtszekerheid, vind ik altijd een beetje een ingewikkeld woord. Maar de zekerheid dat je over zoveel jaren nog steeds de zekerheid hebt dat het goed geregeld is. Ja, daar betaal je voor.
5: Ja,
4: dat zit
5: dat
4: dus
5: snap
4: niet
5: ik.
4: In dat stukje papier.
0: Dat heb je dus gisteravond gemist op radio en tv.

0: Radio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Meneer Pinkster, en u hoopt dat er mensen zijn die hem misschien kennen of iemand in hun omgeving missen die dit zou kunnen zijn.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik ben uit het water gehaald door een politieagent, weet ik nog.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, dit is nog allemaal vrij nieuw wat ze doen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Opsporing Verzocht liet gisteren een lederen kruisje zien. Dat is misschien van de dode man die gevonden is in het bos bij Dronten. En grote batterijen bij windparken worden steeds gewoner. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
11: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel op dit moment nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
10: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood. Meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
12: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
10: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: 8:02 files voor Flevoland en omgeving. A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten, 5 minuten. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken, 5 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek, 1 kwartier. En ook 5 minuten op de N305 Dronten richting Almere tussen Harderwijk en Zeewolde. Flitsers, A27 Almere-Hilversum, 108,1. A6 Lelystad-Emmeloord, 83,5. En 50 Enst, beide richtingen, 262,9. En bij 200, nou ja, daar ongeveer, staat dat vrachtwagen ding. Straks meer over de Hiswaterwater. De botenshow in Lelystad begint morgen.
9: En je hoort het verhaal van Angelina Versluis uit Lelystad. Zij kwam in het water terecht van de Lassevaart. Kan niet zwemmen, werd gered. En kan het nog navertellen, dat doet ze zometeen.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Haal voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Ja, misschien krijgen we hem nu wel. Breakfast in bed van UB40 en Chrissy Hynde.
1: Morgen is het weer zover. Hiswaterwater die begint weer. Het is een jaarlijks evenement voor boten- en schepenliefhebbers, waar je van alles kunt vinden, van informatie over onderhoud tot tips voor een duurzame vaart.
0: De afgelopen dagen is de organisatie druk bezig geweest met de opbouw ervan. Maar ook vandaag hebben de medewerkers nog de handen vol aan de laatste puntjes op de i. We hebben het erover met Sven Westering van Bataviahaven. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe vaak heeft u zelf al een editie meegemaakt van Hiswaterwater?
2: De Hiswaterwater wordt dit jaar voor de 41ste keer georganiseerd. En voor de 9e keer in Bataviahaven van Lelystad. En ik heb ze ook alle 9 keer meegemaakt.
0: En is het dan ook aan het begin dat je een beetje een spannend gevoel hebt of alles goed gaat komen? Heeft u dat of is het inmiddels al routine geworden?
2: Nou, het is altijd spannend. Het is altijd een hoop gepland. Maar uiteindelijk, als je ziet wat er vandaag ook weer tot stand is gekomen. Vandaag worden de laatste puntjes op de i gezet. De laatste bootjes worden in het water gelegd. De schepen worden nog mooi gepoetst. De aankleding op de stands gebeurt nog vandaag. En dan uiteindelijk ben je daar hartstikke trots op als Lelystad Bataviahaven.
1: Ja, en dan beginnen we woensdag met de Hiswa. Hoe lang duurt die eigenlijk?
2: Ja, klopt. Morgen om 10 uur gaat de show De Beurs beginnen. En hij duurt tot zondag 6 uur. En we zijn elke dag geopend van 10 tot 6.
1: En wat zijn de hoogtepunten volgens jou?
2: Nou, dit jaar hebben we verschillende activiteiten op en aan het water. De groene route dit jaar is een nieuw segment wat we erin hebben verwerkt. Vorig jaar zijn we daar heel klein mee begonnen, maar daar was zoveel enthousiasme voor. Ja, de groene route. Je kan dagelijks met een gids over de beurs lopen. Die gaat naar een aantal exposanten die echt over het innovatieve groene gaan. En die leg je daarbij uit van de nieuwste trends, maar ook het onderhoud kan duurzamer. En dan kan je deelnemen aan de groene route.
1: Maar gaat het niet alleen over de manier waarop de boot wordt voorbewogen?
2: Nee, dat gaat ook over het onderhoud. Je hebt tegenwoordig verschillende verfsystemen die ook een stuk milieuvriendelijker zijn als het oude teer, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja.
2: Dus dat gaat zeker niet alleen over alleen elektrisch of hybride varen.
1: Juist. En dan, hoe duur is het allemaal, een bootje, tegenwoordig? Heb je daar een idee van?
2: Dat varieert, ja. Je hebt ze hier in een lager segment, om het zo maar te zeggen, tot aan een paar miljoen per schip. Ja.
0: Ja, over die boten gesproken, hoeveel doen er mee dit jaar?
2: Dit jaar hebben we weer een record. We hebben dit jaar 425 schepen in Bataviahaven liggen en 365 exposanten.
0: Was dat allemaal?
2: Ja, dat is. Wij zijn inmiddels al 2,5 week bezig met de opbouw. En sinds vorig jaar, oktober, zijn we al aan het plannen, tekenen van hoe krijgen we elk schip op de juiste plek. Ja. Maar uiteindelijk vandaag zul je weer zien dat alles erin ligt.
0: Dat is dus best een gepuzzel, hoor ik.
2: Ja, dat is een beste puzzel. Dat gaat ook niet. Dat past ook niet als je alleen de bestaande infrastructuur gebruikt. Maar we hebben 380 extra stijgerdelen in het water gelegd. Daardoor krijg je 3000 meter extra stijgers, dus extra lichtplekken. En zo krijg je 425 schepen op de plek uiteindelijk.
1: Ja, en je zei net al, dat is een record. Maar wat is dat ten opzichte van vorig jaar? Hoeveel meer is dat?
2: Vorig jaar waren het net iets onder de 400. Dus 25 à 30 schepen meer op dat getal.

0: is een beste aantal nog even.
1: Ja, ja, dus vandaag dan de laatste puntjes op de i zetten. Wat moet er nog gebeuren?
0: Ja, je zult vandaag zien als je langs de Bataviahaven wandelt dat er veel gepoetst wordt. Er worden boompjes aangeleverd, de stands worden aangekleed, de belichting wordt nog opgehangen. Het stroom en water ligt er allemaal al. Dat hebben we natuurlijk ook naar elke standhouder moeten leggen. Dus vandaag echt de puntjes op die. De vlaggen worden in top gehezen. Waardoor we morgen om 10 uur helemaal klaar zijn voor de opening.
2: Ja, stel ik heb alle tijd van de wereld. Wat is nou de rustigste dag?
0: De rustigste dag zijn wel de woensdag tot en met de vrijdag.
2: Okay.
0: Zaterdag en zondag zie je dat het drukker wordt. Uiteraard weekend. Dus woensdag, donderdag en vrijdag, dat zijn de rustige dagen.
2: Lekker kijken.
0: Dan kun je lekker kijken. Maar dat kan ook op zaterdag en zondag.
2: Okay, Sven Westering, directeur van Bataviahaven in Lelystad. Hartelijk dank.

0: Misschien heeft hij tijdens de opname van dit nummer ook wel moeten huilen. Want eigenlijk elke keer als hij dit nummer zingt, My Body Isn't Ready, somber. Ja, dan wordt hij weer emotioneel. En dat is natuurlijk wel heel mooi. Hè? Dat je eigen muziek, dat je gewoon elke keer daar weer geraakt door kan
1: Maar de mensen bij Lowlands ook. Ik zag het op televisie. En jij stond daartussen.
0: Ik stond ertussen.
1: Ja.
0: Ik werd niet zo erg geraakt.
1: Nu.
0: Maar ik vond het wel hartstikke vet. Somber hoorde je met My Body Isn't Ready.
1: Het is 16 over 8 en buiten is het ook 16, maar dan graden. Jeroen Elfrink van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen, wat een mooi bruggetje.
1: Ja, hoe gaat het verder met die temperatuur?
2: Nou, de temperatuur ligt halverwege de ochtend rond een graad of 17. Nu nog vrij veel bewolking, maar de bewolking gaat vanuit het westen vaker breken. Blijft droog en vanmiddag komt de zon er dan goed bij en dan wordt het zo'n 20 graden.
1: Mooi.
2: Ja, toch?
1: Ik hoor ook geen buien en zo.
2: Nee, het is echt een prima septemberdag. De meteorologische herfst kan slecht te beginnen. Daarbij ook relatief weinig wind ten opzichte van de voorgaande dagen. Zoveel al windkracht 2 tot 4 uit westelijke richtingen. En ook vanavond is het nog lange tijd aangenaam met zonneschijn. Uiteindelijk wordt het komende nacht helder en zien we dat de temperatuur wegzakt naar een graad of 11.
1: Juist, en dan morgen de woensdag.
2: Nou, morgen wordt het toch echt wel een stukje wisselvalliger. In de ochtend nog eerst een zonnige periode, maar in de middag neemt de bewolking toe. En dan stijgt ook de kans op een enkele bui en dan wordt het zo'n 20 of 21 graden. Daarmee is het niet koud.
1: Nee.
2: Maar ook de komende dagen is het toch echt wel wisselvallig. De bewolking krijgt steeds vaker de overhand. Soms staat er ook echt wel weer even wat meer wind. Maar met zo'n 21 graden is het niet koud.
1: Nee, die buiigheid houdt dat aan.
2: Ja, de hele week. Elke dag kan er wel een paar buien vallen of wat regen. Het wordt echt wel wisselvallig. De beste dag van de week hebben we eigenlijk vandaag al te pakken.
1: Nee, dan genieten we daar maar van. Kun je wel iets zeggen van het weekend?
2: Nou, het blijft wisselvallig met af en toe buien en veel bewolking. Zoals je ook ziet in de meerdaagse. Er zit weinig verschil in. Ook de nachten wordt het wel weer wat warmer. Want de bewolking die neemt toe.
1: En logisch.
2: Is het wat warmer in de nachten.
1: Oké, Jeroen Elfrink, hartelijk dank. Het was een hachelijk, moet ik zeggen. Ik heb Jeroen hartelijk bedankt. En nu komt er een hachelijk avontuur van zaterdag. Want 's middags liet Angelina Versluis uit Lelystad toen haar hond uit. Maar ze kwam in het water van de Lasservaat terecht.
0: Ja, het probleem is dat de 45-jarige niet kan zwemmen. Ze wist nog net 112 te bellen, maar haar signaal viel weg. Maar het was genoeg om de hulpdiensten massaal te laten uitrukken. En uiteindelijk liep het goed af. Angelina Versluis blikt opgelucht terug.
3: Wat overkomt me? Je ziet een helikopter staan, je ziet brandweerauto's. Je wordt in een brandweerauto gezet van... Ja, en tegen die tijd, ik was moe. Ik was aan het trillen. Toen had ik wel op dat moment zoiets van... Er had van alles kunnen gebeuren. De honden, ik. Ik ben dan iemand die zich meer druk maakt om de honden dan om mezelf.
4: Op welk moment dacht je van... Ja, het zou gewoon echt nu wel mis kunnen gaan?
3: Toen Chico aan mij op mijn klom, mij ging bijten, aan mijn tas trok. Dat was echt het moment dat ik gewoon volledig flipte. Want ik kon er niet uit. Hij wilde eruit, hij raakte in paniek. Maar hij kan me ook onder water trekken. En toen heb ik met alle kracht die ik had mezelf aan de kant vastgehouden.
5: Angelina heeft dan al 112 kunnen bellen.
3: De helikopter die was op dit grasveld geland. En ik ben uit het water gehaald door een politieagent, weet ik nog. En ik weet dat ze mij een speciaal warmtedeken iets hebben gegeven. Een soort jas dat ik aan moest doen.
5: Het onvoorziene natte avontuur begint met een van Angelina's honden die hier het water ingaat. Ze verliest hem uit het oog en gaat polshoogte nemen, waarbij ze zelf in de Lasservaart kukelt.
3: Ik ga ook de zee in, maar dan heb ik altijd mijn noedel bij me of een zwemvest aan. Prima, dan red ik me prima. Maar leg me niet zo in het water met mijn kleren, mijn rugzak en twee honden die het water uit willen. Nee. Niet voor herhaling van plaat. Nee. Hè, vriend?
1: Ja, als die vriend er ook maar op blijft. Nee. Het was Angelina Versluis, was dat naar avontuur van zaterdag. Straks de berichten van buiten Flevoland met een schietpartij in Overasselt.
0: Nou, Bruno Mars.

0: Bruno Mars hoorde je met Treasure bij Flevoland is wakker. Tijd voor de berichten buiten de provincie.
1: Er is een schietpartij geweest bij Overasselt bij Nijmegen. Daarbij is iemand omgekomen. Twee toegesnelde agenten raakten volgens de politie gewond.
2: Mijn collega's die kwamen naar de plaatsen vanwege een melding. Wat die melding precies is, dat deel ik op dit moment nog niet. Juist ook omdat we daar op dit moment nu volop onderzoek doen naar wat er precies is gebeurd. Daarbij is toen geschoten, waardoor dus één persoon is overleden en twee collega's gewond zijn geraakt.
1: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere verdachten aangehouden.
0: Het ziet er niet best uit voor de honderden mensen die mogelijk aan het werk waren in de tunnels tijdens de stortvloed in Nepal. Er is al heel lang geen teken van leven meer vernomen. Reddingswerkers zoeken volgens correspondent Davy Boerema ook op verzoek van de familie in huizen die bedolven zijn onder de modder.
3: Je moet ook weten, die modder is niet overal stabiel. Op sommige plekken is het echt drijfzand. Dus dan liggen die mensen op buik door die modder, ja, echt te tijgeren. En moeten met heel veel mankracht die lichamen echt daaruit slepen. En ik heb gisteren ook gezien hoe ze dan vervolgens met helikopters verplaatst worden in grote lijkzakken. Dat is wat je hier eigenlijk op elke plek ziet waar een dorp verdwenen is onder die modder dus.
1: Volgende maand gaat in Salzburg, dat is in Oostenrijk, een speciaal museum open, helemaal gewijd aan The Sound of Music.
0: Ah.
1: Komen duizenden spullen in te liggen van een Nederlandse superfan van deze filmklassieker met Julie Andrews in de hoofdrol die de gouvernante wordt van 7x8. Je kent dat wel van de familie van Trapp. Nou, Roger Pluim uit Schiedam, die heeft zo'n beetje alles wat met die film uit 1965 te maken heeft. En hij weet nog goed dat hij de film voor het eerst in de bioscoop zag.
4: Ja, dan begint die openingsscène, weet je wel. Julie Andrews op de berg, de muziek, het landschap, de stad Salzburg, het romantische verhaal. Nou, als het me iets fascineert, dan wil ik er ook alles van hebben. Boeken, platen en elk object. Als de mensen dan komen, dan zien ze dat object aan de muur hangen. En hangt een beeldschermpje naast, kunnen ze op drukken. En dan zien ze mij vertellen over dat object.
5: Er zijn er ook mensen die vinden dit misschien een beetje een tuttige film.
4: Tuurlijk wel, dat is het ook.
5: Maar dat is juist goed.
4: Ja, dat is juist de bedoeling. Alles een extra over de top.
1: Hij blijft doorgaan met verzamelen, zei hij tegen Radio Rijnmond. En bij het nieuwe museum zijn ze zo blij met zijn inbreng dat er een zaal komt die naar hem vernoemd wordt. De Roger Pluimzaal. Prachtig.
0: Leuk. Ja, we kennen het uit Zwifterband, zwembad de Abelen. Maar in het Zeeuwse Aksel doen ze het ook. Het buitenzwembadseizoen afsluiten met je hond. De trouwe viervoeters mochten samen met hun baasjes het water in. En dat betekent een hoop geblaf en de geur van natte hond.
6: Ah, die vindt het geweldig, dat zie je wel, hè? Alleen niet zo blaffen.
7: Ja, het is wel leuk dat ze een keertje ook een leuke dag hebben als de mensen, zeg maar.
8: U heeft zelf het zwempak niet aangetrokken?
7: Nee, klopt. Ik dacht, het is misschien te koud of zo. En ja, ik dacht, het is toch voor de honden. Dus, maar achteraf, ja, doe ik mijn broek omhoog en dan ga ik alsnog in het zwembad. Dus, ja.
0: Ja, de opbrengst gaat naar Stichting Dierenasiel Zeeuws-Vlaanderen. Tot zover de berichten buiten de provincie.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een ketting met lederen kruisje, mogelijk afkomstig uit de orthodoxe kerk. Dat is een van de aanwijzingen die de politie op 19 augustus heeft gevonden bij de botresten van een onbekende man in het bos bij het asielzoekerscentrum in Dronten. De politie hoopt zijn identiteit te achterhalen en deed gisteravond een oproep in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.
9: Door de in Dronten gevonden resten blijkt dat hij bij leven zo'n 1,85 meter moet zijn geweest. Met kort donker haar, een donkere snor, een donkere baard. In zijn gebit is medisch ingegrepen met onder andere 2 wortelkanaalbehandelingen.
8: De politie benadrukt in de uitzending nogmaals dat de gevonden botresten niet van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De zoektocht naar de Drontenaar gaat wel door. Een bijzonder snelle actie gisteravond van de brandweer in Emmeloord. In een schuur van een woning aan de Meidoornstraat was brand uitgebroken. De brandweer was op dat moment al in de buurt. Ze waren namelijk aan het oefenen bij de Poldertoren. Daardoor kon het vuur snel worden geblust. Ondanks dat is er toch aanzienlijke schade ontstaan in de schuur. De oorzaak van de brand is niet bekend. De Hiswa Te Water is in Lelystad laat dit jaar een record aantal boten zien. Het zijn er om 425 en dat zijn er ruim 25 meer dan vorig jaar. Directeur Sven Westering van de Bataviahaven moest er extra stijgers voor aanleggen, zei hij.
10: Maar we hebben 380 extra stijgerdelen in het water gelegd. Daardoor krijg je 3000 meter extra stijgers, dus extra lichtplekken. En zo krijg je 425 schepen op de plek uiteindelijk.
8: En de Hiswa begint morgen en duurt tot en met zondag. De combinatie van een wind- of zonnepark met een grote batterij zal steeds gewoner worden. Dat voorspelt Pure Energie, die vanmiddag officieel een grote batterij opent bij Windplan Groen in Oostelijk Flevoland. Je hoort woordvoerder Hans Bellert.
11: Hoe meer duurzame energie je gaat opwekken natuurlijk, hoe meer dat fluctueert. Want hoe meer je dan afhankelijk bent van de wind en de zon. En je hebt het ook nodig op het moment dat het die wind en zon niet schijnt. Meer dan de helft van de stroom die nu in Nederland wordt gemaakt is al duurzaam. Dus ja, batterijen zullen steeds noodzakelijker worden.
8: De accu die vanmiddag wordt geopend slaat windenergie op als het hard waait. En levert energie als de wieken van de 86 molens van Windplan Groen niet zo snel draaien. De batterij staat aan het Oosterpad en kan 65 megawattuur opslaan. En er zijn al uitbreidingsplannen voor een verdubbeling naar 130 megawattuur. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een schietpartij geweest in Overasselt bij Nijmegen. Daarbij is iemand omgekomen. 2 agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er is gebeurd, dat wil de politie nog niet zeggen. Het dodental na de ramp in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. Aan de andere kant van de grens, in Tibet, vielen zeker 16 doden. En nog steeds zijn er duizenden vermisten. En de omstreden Chinese webwinkel Shein gaat naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Morgen komt er nog vrij veel bewolking voor, maar vanmiddag zullen we zien dat de zon steeds vaker doorbreekt. En de eerste dag van september verloopt dan ook heel vriendelijk, met temperaturen die kunnen oplopen naar 20 of lokaal 21 graden. Daarbij staat de meest matige westenwind en blijft het vandaag helemaal droog. En ook vanavond en vannacht blijft het droog bij heldere condities. Uiteindelijk zakt de temperatuur weg naar een graad of 11 en lokaal kon er een mistbank ontstaan. En morgen neemt de bewolking toe en zo tegen de middag kan er af en toe een bui vallen. De temperatuur ligt opnieuw rond 20 of 21 graden.
14: Dankjewel Jeroen Elfrink van Weerplaza. Dan de files van dit moment volgens de ANWB voor Flevoland en omstreken. De A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten, 8 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en Hoevelaken, een kwartier. En N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek, ook een klein kwartiertje. Dit is op de A27 Almere-Hilversum bij 108,1. A6 Lelystad-Emmeloord bij 83,5. En de A6 Lelystad-Muiderberg bij 62,2. En zometeen de Bigge Markt in Dronten.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Chuck Attack met Down on the Street bij Flevoland is wakker.
1: Het is een jarenlange traditie in Dronten. De nieuwe lichtingstudenten van de Eres Hogeschool worden aan het begin van het studiejaar geveild voor het goede doel.
0: Onder de noemer Biggenmarkt gaan de studenten naar de veiling in groepjes uiteen om klusjes uit te voeren bij degene die op hen geboden heeft. Verslaggever Marielle Bakker, ja, die staat bij de Biggenmarkt. Is iedereen er een beetje klaar voor, Marielle?
2: Nou, nog niet. De biggen zijn er namelijk nog niet. Het Meerpaalplein is nog helemaal leeg. En het enige wat er nu is, wat doet denken aan biggen, is het stro. Staat hier klaar. En de biggen komen straks daar vanaf de Eres Hogeschool. En hier staan een paar mensen klaar. Gaan we eens even kijken of die er klaar voor zijn. Sjoerd Neefjes. Dag Sjoerd.
3: Hi.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, zijn jullie er klaar voor?
3: Nou, wij ondertussen wel.
2: Ja.
3: Ja.
2: Want wat gaan jullie doen?
3: Ja, de Biggenmarkt, jaarlijks evenement van de KMC-week altijd.
2: Ja, en wat is dat eigenlijk, Biggenmarkt?
3: Nou ja, de studenten komen straks, allereerstejaarsstudenten, die worden hier verkocht aan vrijgevige mensen die mensen zoeken voor werk. Dus,
2: Ja, eerstejaarsstudenten.
3: Ja.
2: Eigenlijk een hele alternatieve manier van ontgroenen.
3: Ja, zo kun je het ook noemen, ja.
2: Ja, hoeveel komen er?
3: Ik heb net me laten vertellen dat er 5.500 eerstejaarsstudenten zijn. Dus,
2: En al die biggen komen straks hier op het plein?
3: Ja.
2: Dat zijn er nogal wat.
3: Dat klopt, ja.
2: En er wordt geboden op ze
3: om
2: een klusje te doen. En dat gaat naar twee goede doelen. Naar welke goede doelen gaat het?
3: Nou, ik zie hier het Toon Hermanshuis. En die andere weet ik niet precies uit mijn hoofd. Maar inderdaad, twee goede doelen.
2: Ja. En hoe gaat dat dan? Want bedrijven en particulieren mogen bieden. En wat bieden ze dan? Weet je hoeveel ze dan ongeveer bieden?
3: Oh, dat verschilt ook per jaar. Maar wat zal het wezen? Nou, we hebben ze vorig jaar ook iets van 15.000 euro opgehaald of zo in totaal.
2: Oh, dat is wel lekker.
3: Dacht ik, ja. Ja.
2: Het Toon Hermanshuis ondersteunt mensen en familie die kanker hebben. Dan gaat dat inderdaad naar een goed doel. En er is nog een tweede goed doel, maar daar moeten we nog even achter zien te komen. De biggen zijn er nog niet.
1: Nee.
2: Maar hoe gaat dat dan straks? Want dan staan ze zo binnen en dan?
3: Dan staan we gewoon allemaal met z'n allen in een rij. Ze komen vanuit de Eres Hogeschool aangelopen.
2: Ja.
3: En dan worden ze in groepjes van 4 tot 8 worden ze op het stro geroepen. En dan worden ze verkocht. Dan kennen de mensen bieden op ze.
2: Zo, is dat bij jou ook gebeurd vroeger?
3: Ja, bij mij ook 4 jaar geleden.
2: En wat heb jij toen voor klusje gedaan?
3: Nee, ik mocht naar een studentenhuis schoonmaken.
2: Oh, echt?
3: Ja.
2: Hoe was dat?
3: Nou ja, smerig denk ik.
2: Ja? Moest je de wc schoonmaken?
3: Nee, dat gelukkig niet.
2: Ja.
3: Nee, dat was gewoon een tuin opruimen en er is een koelkastje ophalen, weet ik veel. Ja, allemaal van zulke dingen. Ja. En het hele huis schoonmaken, opruimen. En dus 1 keer per jaar de jaarlijkse schoonmaken. Dat is dat met de Biggenmarkt.
2: En vond je dat toen een leuk begin van je opleiding?
3: Ah, kijk, aan de ene kant, natuurlijk is het wel grappig als je erop terugkijkt. Maar als je het eenmaal doet, dan denk je toch van, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ja.
2: Ik wil naar mijn moeder.
3: Nou, dat ook weer niet. Maar denk je wel van, ja, je kan ook gewoon lesgeven of zo. Maar het is wel grappig als je er terugkijkt.
2: Ja, en wat voor andere klusjes heb je nog, denk je?
3: Ja, ik weet het. Van mijn klas waren er een groepje waar wezen kolen snijden. En je kan in een bloemenschuur komen, weet ik veel. Ja, allemaal van eerst komen vaak de bedrijven, die halen de grote groepen weg. En uiteindelijk blijven de studentenhuizen over.
2: Ah.
3: En dan worden die zijn voor de jaarlijkse schoonmaak, zeg maar.
2: Ja, het is wel handig, hè? Allemaal van die eerstejaars die je even aan het werk kan zetten.
3: Ja, dat is ook zeker waar.
2: Ja, misschien hebben wij ook nog wel een klusje. Bij Omroep Flevoland.
3: Ik kan zo bieden. Ja hoor, ik kan zo meedoen.
2: En waar bied je dan? Waar is dat dan?
3: Nou, hier zo.
2: Hiervoor?
3: Er staat hier straks alle mensen. De vuilmeester die komt straks. Of die staat erin komen. En die gaat gewoon aanwijzen.
2: Dit is de vuilmeester? Ja? Bent u de veilingmeester?
4: Hoort aan mijn wijze.
2: Nou, dan wijzen we niet, maar dan filmen we gewoon even. Nou, u bent de veilingmeester?
4: Nou, dat zou je kunnen zeggen, ja.
2: Ja, wat is uw naam?
4: Gilbert Bastiaansen.
2: Ja.
4: Bekend in en buiten de polder.
2: Ja. Doet u dit elk jaar, veiling van biggen?
4: Dit al 15 jaar, denk ik.
2: Ja.
4: Dus dat gaat allemaal op routine.
2: Ja. En hoeveel wordt er nou meestal geboden voor een klusje?
4: Dat ligt eraan hoe goed de biggen eruit zien. Hebben ze geen diarree? Hebben ze geen staart bij het rijden, dan lijkt het allemaal goed.
2: Ja.
4: Maar het is net als er veel kopers zijn.
2: Ja.
4: Dat is juist. We hebben 1 keer een jaar gehad toen waren de kopers waren op.
2: Oh.
4: Dan moeten ze zelf vrijkopen.
2: Ja.
4: En dan zeg ik, voor 1000 euro per dag kun je zelf vrijkopen. Maar dat vinden ze iets te veel. Dus dan maken we er 20 euro, 25 euro per big per dag van.
2: Ja, ja, ja. En wat is nou het leukste klusje wat geveld gaat worden? Of de biggen worden natuurlijk geveld, maar
4: ja, wat ze
2: heeft
4: moeten
2: u
4: doen?
2: Zicht? Ja.
4: Nou, ik vind het altijd wel leuk dat ze komen er oudere studenten en dan zeggen ze, onze kamer moet even gekuist worden. En dan gaan hun een bankstel erbij zitten om te kijken hoe die kamer schoongemaakt wordt. Dat vind ik een van de leukste dingen altijd.
2: Ja, en uw eigen huis, wordt het ook schoongemaakt?
4: Niet door mij, maar ik heb een zeer gewaardeerde vrouw. En die heeft als hobby schoonmaken.
2: Jee, nee, dat is wel geluk.
4: Nou, maar ik heb zelf uitgekozen. Zelf uitgekozen, dus...
2: En daar hoeft niks voor betaald te worden.
4: Nee. Ik mag altijd ook nog mee eten, ook nog als ik thuis kom. Dus ze heeft het brood al gesmeerd voor mij vandaag.
2: Zo.
4: Want als we dan hierna klaar zijn, gaan we natuurlijk in Biddinghuis en Zeewolde nog wat anders doen.
5: Ja. Ja.
2: Ah, het gaat beginnen volgens mij
4: hier. Gaat beginnen.
2: Ja, het geluid wordt gecheckt.
4: De kopers zijn er bijna.
2: Alleen zijn de biggen er nog niet. Daar moeten we nog even op wachten.
1: Ah, Mariel, dan zien we dat
2: onderweg.
1: Straks om 12 uur. Als jij de biggen
2: dan opvangt. Dan zien we dat later.
1: Ja, ga je ook nog mee met een clubje? Kolen snijden of iets schoonmaken of zo?
2: Ja.
1: Oh, je gaat ook nog mee.
2: Ik ga zeker mee met een groepje. Dus we gaan straks zien in beeld en in geluid wat ze gaan doen.
1: We maken het allemaal mee. Dankjewel, Mariel, vanuit Dronten.

0: Dennis Wims en zijn Mr. Know-it-all. Wat je gisteravond misschien hebt gemist op radio en televisie.
1: Begin op televisie, Pauw en de Wit zit s'avonds laat op één. En daar was CDA-leider Henri Bontebal ook nog bij. Ja, die maakte lange dagen, want hij heeft natuurlijk lang onderhandeld... Ja. Over het begrotingsakkoord. Nou, dat kwam uiteindelijk. Hij zei dat het altijd niet even makkelijk is om in een minderheidscoalitie te werken.
2: Het lastige is van zo'n minderheidskabinet is dat je twee stoplichten elke keer... of verkeerslichten op groen moet hebben. Eén is, kom je er zelf uit. Twee is dat een goed aanbod naar de oppositie. Dus het maakt het werken twee keer zo lastig. En dat is wat je ook in die onderhandelingen ziet.
1: Desondanks heeft Bontebal toch hoop dat de minderheidscoalities... een cultuurverandering teweeg kunnen brengen in de politiek.
2: De bak zetels waarmee je coalities kan vormen wordt kleiner. En als je niet wil dat het elke keer dezelfde partijen zijn die samenklonteren... En meer kleurverschillen wil laten zien... dan zou je ook vaker minderheidscoalities zien. En ik hoop, sommigen mogen mij naïef noemen... Maar ik hoop dat die minderheidskabinetten, dat zo'n minderheidscoalitie... ook een andere cultuur in de Kamer teweeg kan brengen. Een cultuur van samenwerking. Want je zult veel meer gewoon je oor te luisteren moeten leggen bij al die anderen.
0: Op de schaats of op de fiets is het al een enorme afstand, de Elfstedentocht. Björn van Loon die rende de tocht en ook nog eens geblinddoekt. Hij deed dat om geld in te zamelen voor onderzoek naar erfelijke oogziekten... en ook de genezing daarvan... Zijn dochter van 9, die is blind. En langs de lijn en omstreken vertelde hij over de dagelijkse impact daarvan.
3: Stoeprandje, leren lopen, hoe hoog is dat? Ja. Weet je wel, dan denk je soms, kom op, kind, loop een beetje door. Maar als je inbeeldt, als je blind geboren bent... heb je geen database van hoe de wereld eruit ziet. Dus je moet je ouders letterlijk blind vertrouwen... dat je niet zo naar beneden klettert. Ja. Maar er komen ook leuke dingen uit, zoals dat soms sta ik met mijn vrouw aan de andere kant van het huis te fluisteren. Weet je wel, van ja, misschien moet de kinderen rondom mijn bed of iets anders opvoedkundig. En zij heeft echt van die supergoeie oren. Dus dan denk ik ook, oh ja, dat heeft geen zin.
0: Ja, en hoe gaat het dan na 32 uur rennen achter elkaar?
3: Een beetje last van mijn ogen. Had ik niet verwacht, maar
4: blinddoek
3: voor. Ja, blinddoek voor, ontstoken ogen. Nee. Nou, daar hou ik geen rekening mee als je ver gaat rennen.
1: Hoe komt dat?
3: Ja, gewoon die blinddoek, hè. Ik was voorbereid op mijn voeten zijn er de knoppen, maar die zijn er prima aan toe.
0: Ja, dat verwacht
1: heb
0: je dan.
1: Heb je dat weer?
0: Heb je dat weer inderdaad. Nou. Heb je weer last van je ogen. Nou ja, in ieder geval dat was dus gisteravond op radio en televisie. En dat was ook het einde van Flevoland is wakker voor vandaag.
1: Morgenochtend weer, hè, 6 uur.
0: Zeker.
1: Zullen we afspreken?
0: Ja, gaan we doen. Ik zet het in mijn agenda. Ik ga nog een uurtje door met Flevoland Muziekland.
1: Lekker.
0: Na Zazie en Turn Me On.

0: Dit is Flevoland.
1: Op Pinkster, en u hoopt dat er mensen zijn die hem misschien kennen of iemand in een omgeving missen die dit zou kunnen zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ben uit het water gehaald door een politieagent, weet ik nog.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dit is nog allemaal vrij nieuw wat ze doen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een bijzonder snelle actie gisteravond van de brandweer in Emmeloord. En de nieuwe lichting studenten van de Eres Hogeschool worden vanochtend geveild aan de hoogste bieder. Meer nieuws het komend uur in het bulletin van 9:30.
9: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
11: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
10: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaar gemaakt.
12: Het contrast wordt wel steeds groter. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
10: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel Michel. Dan de ANWB verkeersinformatie. 2 korte vertragingen in onze regio. Te beginnen op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. Doe je er 5 minuten langer over. En ook nog 5 minuten vertraging op de N50 Emmeloord-Apeldoorn. Tussen Kampen Zuid en knooppunt Hatemerbroek naar de richting A28 richting Amersfoort. Komt er nog eentje bij op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer. Duurt ook nog 5 minuten lang over. Flitsers zijn ook gezien, onder andere op de A27 Almere-Hilversum. Bij Almere, hectometerpaal 108,1. Op de A6 word je gecontroleerd op je snelheid. Lelystad-Muidenberg bij Lelystad, hectometerpaal 62,4. En ook bij Lelystad-Emmeloord bij Lelystad, hectometerpaal 83,5. En er staat er ook nog eentje op de N50 bij Ens, bij hectometerpaal 264,2. Zie jij een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Komende 2 uur de lekkerste muziek bij Flevoland Muziekland. En ik dacht, ja, het is natuurlijk nu 1 september. En dat betekent dus het einde van de meteorologische zomer. Begin van de meteorologische herfst. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk ondanks dat het vandaag niet heel erg gaat regenen, om een herfstplaatje te gaan draaien. Dus heb je een leuke plaat die gaat over bladeren. Die gaat over de sfeer die je hebt als het herfst is. Over het thee drinken wat je doet tijdens de herfst. Je mag het laten weten. Een nummer over herfst. 0320 28 50 50. Je kan een appje sturen.
13: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter Leven.
15: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
16: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
18: Goedemorgen.

Harry Styles was dat met American Girls. En daarvoor hoorde je Johnny Lyon met Alleen in Dallas. Ik vroeg jou net naar een plaat die echt wel een beetje de start van die herfst... Het is vandaag de start van de meteorologische herfst. Dat die een beetje kon kenmerken. En dan denk je natuurlijk gelijk aan leaves, hè, aan bladeren. Dan denk je aan...

aan. Wat denk je nog meer aan? Ik denk dan aan thee. Lekker, weet je, thee drinken met je. En dan lekker naar buiten kijken terwijl het regent of waait. Nummers over wind. Maar Eveline die dacht, ja, daar kan ik nog wel iets aan toevoegen. Die dacht aan de script. Met datgene wat het ook heel vaak doet als het natuurlijk herfst is. En dat is regenen. Wow.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Stuck in the Middle with You. Dat nummer is heel vaak gecoverd door verschillende mensen. Michael Bublé, Leif Garrett, Mika en In A Circle. Allemaal hebben ze gecoverd. Maar ja, ze konden natuurlijk niet tegenop deze originele versie van Steelers Wheel. Je kunt weer meespelen met Kiek, Kiek de Kiekendief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En jou dan de vraag, wat is dat dan precies? Nou, de foto's zijn te bekijken op onze website omroepflevoland.nl/kiek. Je komt naar onze Facebookpagina toe, daar staan ze ook op. Of je zet even de televisie aan en dan staan ze ook voor je op het scherm. Het zijn twee foto's van het bureau Halt Loket op de zomerkermis in Almere. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die zich dan misdragen, die kunnen daar direct worden aangemeld voor een halttraject. En als we je dan meenemen naar deze foto, dan zien we dus een politiebusje waar je dus dan in gesprek kan gaan. Je ziet een banner van Halt. Iedere jongere een kansrijke toekomst staat er onderin. Ja, het logo van de politie die je natuurlijk wel kent. De striping, dat rood-blauwe, weet je wel. Ook een luifeltje, dus als het droog is of als het nat is, dat je dan toch droog blijft onder het luifeltje. En je ziet iemand naar binnen stappen. Ja, helemaal niet zoveel details. Dus je zou zeggen, kat in het bakkie. Nou, heb jij gezien wat er is veranderd of is weggepikt op die tweede foto? Je mag het laten weten. Dat kan op twee verschillende manieren. Je kunt bellen. Dat kan tot 11 uur. 0320 28 50 50. Of je gaat naar onze website. Kan je ook tot 11 uur je antwoord doorgeven. Omroepflevoland.nl/kiek. En dan word je na 11:30 gebeld. En dan mag je aan het rad draaien. Ja, het is weer een nieuwe maand. Dus misschien staat er wel weer een hartstikke mooie geldprijs op jou te wachten. Omroepflevoland.nl/kiek. Of 0320 28 50 50. En dit is Baco in Monaco van Ferry de Lids en Jacques.

online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
7: Een bijzonder snelle actie gisteravond van de brandweer in Emmeloord. In een schuur van een woning aan de Meidoornstraat was brand uitgebroken. De brandweer was op dat moment al in de buurt. Ze waren namelijk aan het oefenen bij de poldertoren. Het vuur kon daardoor snel worden geblust. Ondanks dat is er toch aanzienlijke schade ontstaan in de schuur. De oorzaak van de brand is niet bekend. De Hiswa Ter Water in Lelystad laat dit jaar een record aantal boten zien. Het zijn er 425 en dat zijn er ruim 25 meer dan vorig jaar. Volgens directeur Sven Westering van de Bataviahaven moesten er extra stijgers voor aangelegd worden.
8: Maar we hebben 380 extra stijgerdelen in het water gelegd. Daardoor krijg je 3000 meter extra stijgers, dus extra lichtplekken. En zo krijg je 425 schepen op de plek uiteindelijk.
7: De Hiswa begint morgen en duurt tot en met zondag. De nieuwe lichting studenten van Iris Hogeschool worden vanochtend geveild aan de hoogste bieder. Na deze zogenoemde biggenmarkt op het Meerpalplein doen de studenten klusjes bij de Drontenaren thuis. De opbrengst van de veiling gaat dan naar het goede doel. Dit jaar gaat het geld naar het Toon Hermanshuis en Stichting De Ruimte. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De prijzen waren in augustus gemiddeld 3,3% hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Het heeft waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. De familie van de Amerikaanse rapper Tupac heeft emotioneel gereageerd na de veroordeling van een oud-bendelid voor de moord op de artiest. Volgens een jury in Las Vegas was Dwayne Davis het brein achter de moordaanslag in 1996 en heeft hij die gepland. Over 6 weken hoort hij zijn straf. En komend stormseizoen worden er hoogstwaarschijnlijk stormen vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops en Sean het Schaap. Bij het KNMI kwam de naam Jade zo'n 500 keer binnen als eerbetoon. Kops had een zeldzame vorm van kanker, ze was 19 jaar.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Morgen komt er nog vrij veel bewolking voor, maar vanmiddag zullen we zien dat de zon steeds vaker doorbreekt. En de eerste dag van september verloopt dan ook heel vriendelijk, met temperaturen die kunnen oplopen naar 20 of lokaal 21 graden. Daarbij staat de meest matige westenwind en blijft het vandaag helemaal droog. En ook vanavond en vannacht blijft het droog bij heldere condities. Uiteindelijk zakt de temperatuur weg naar een graad of 11 en lokaal kon er een mistbank ontstaan. En morgen neemt de bewolking toe en zo tegen de middag kan er af en toe een bui vallen. De temperatuur ligt opnieuw rond 20 of 21 graden.
7: Dankjewel Jeroen. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, maar wel een aantal flitsers gemeld. Onder andere op de A27 Almere-Hilversum bij Almere, hectometerpaal 108,1. Op de A6 wordt je gecontroleerd op je snelheid. Lelystad-Muidenberg bij Lelystad, hectometerpaal 62,4. Op diezelfde A6 Lelystad-Emmeloord. Eveneens bij Lelystad, hectometerpaal 83,5. En op de N50 word je gecontroleerd bij Ens. In beide richtingen hectometerpaal 262,8. En ook bij 264,2. Zie jij een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Zometeen gaan we terug in de tijd bij Flevoland Muziekland. We gaan terug naar 1 september 2004.
11: Goedemorgen.

0: Dire Straits was dat met Walk of Life. En even Robin S. met Show Me Love.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug naar het begin van de jaren 2000, 2004. 1 september 2004. Ja, wat gebeurde er allemaal rond die tijd? Nou, de Nederlandse Olympiërs die worden gehuldigd. Want de Olympische Spelen van Athene zijn net voorbij. En op 1 september worden de Nederlandse medaillewinnaars ontvangen door Connie en Beatrix op Paleis Noordeinde. Dan volgt natuurlijk een officiële huldiging in de Ridderzaal. En een rijtour door Den Haag. En ja, qua weer, het is eigenlijk prima nazomerweer op 1 september 2004. Excuus. In de beeld wordt het 21,1 graden en het blijft helemaal droog. De zon schijnt ruim 6 uur. En het wordt nog beter. De eerste 10 dagen van september 2004 blijken uitzonderlijk zonnig en warm te worden. Nou, dat gaan wij denk ik deze september niet helemaal meemaken. Want het is vrij wisselvallig de komende tijd. Als we even terugkijken naar het dagelijks leven van 2004. Even kijken naar de prijs. Nou, een brood kost gemiddeld ongeveer 1,41 euro. Een liter melk 60 cent en een kilo kaas 7,34 euro. Ja, dat zijn andere prijzen, hè? En op dat moment telt Nederland iets meer dan 16 miljoen inwoners. En als we dan kijken naar die lijst, die hitlijst van 1 september 2004... dan zien we Maroon 5 met She Will Be Loved, Vibe van Kaliber... en ook de Counting Crows en Bluff, die prachtige duet, Holiday in Spain. En ook Anastasia vinden we met Sick and Tired. Maar ook Ozone met Dracostea Dintai. En op 4 september stonden ze voor de 7e achtereenvolgende week op nummer 1... En uiteindelijk stond het nummer 22 weken in de top 40... en werd het zelfs de best verkochte single van 2004 in Nederland. En het bizarre is eigenlijk dat een illegale cover... mede verantwoordelijk was voor de enorme doorbraak in West-Europa. Dat komt namelijk door de Roemeense zangeres Hajduci. Die nam het lied op na de release van Ozone zelf. En die nam ze op zonder toestemming... en ze scoorde daar een enorme hit mee in Italië. En ja, toen ging Ozone natuurlijk een rechtszaak aanspannen. En ze wonnen ook. Maar tegelijkertijd zagen ze ook wel dat dat lied best wel populair was. Ook buiten Oost-Europa, waar het al een hit was. Dus ze dachten, joh, we brengen het uit in West-Europa. En zoals ik net ook al zei, het werd een enorme hit. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel... daar heb je een rechtszaak voor nodig. Maar ja, uiteindelijk ben je wel... enorm bekend geworden met dit nummer. En ik moet zeggen, het enige nummer waar ze bekend van zijn... want het is wel echt een eendagsvlieg, hoor, dat Ozone. Dracostea Dintai van Ozone.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 1 september 2004.

Ja, je zou denken dat dit nummer opgenomen is tijdens een warme zomerdag. Maar niks is minder waar. Dit nummer is opgenomen bij min 15 in een sneeuwstorm. Ik heb het over de Bauza en Magnetic. Zometeen nog Robert van Hemert met Zandloopster naar Kim Carnes en Betty Davis Eyes.

0: Weken. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels wat bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Nieuws op RUC FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af, bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: RUC FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van de zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan het dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de 6e dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het komt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op RUC FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Proleider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
0: Lekkere muziek hier op RUC FM.

0: FM hou. Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RUK FM houden.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. En ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. Politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig. 'S Middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

winter is in koude tijd, in stervenstijd, in tijd van pijn. En de loop van mijn levensverhaal. De ijsvind van mijn wintertijd is erg koud en waait zo wijd.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
2: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
3: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
2: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
1: Er vielen doden en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Het komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte drone-aanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
4: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
1: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Heel, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
1: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
3: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
1: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik heb
1: Salt Radio.
2: Ik ben Elisabeth Daniel en je luistert naar Salt Radio op Urk FM.
3: We believe.

Bij de eerste uitzending van Stadradio. Hier bij Urk FM. Mijn naam is Jacob Jurian van den Berg. En tot 10 uur vanavond kun je weer luisteren naar je favoriete gospelprogramma. Vanavond staat Stadradio in het teken van de band For King en Country. For King en Country bestaat uit de broers Joel en Luke Smallbone. Ze komen oorspronkelijk uit Australië, maar wonen inmiddels in Amerika. Joel en Luke Smallbone komen uit een gezin waarin muziek niet onbekend is, want ze hebben namelijk een bekende zus die ook bezig is in de christelijke muziekwereld. En nu denk je misschien, ja, maar ik ken helemaal geen zangeres met de achternaam Smallbone. Dat zou best kunnen, want Rebecca Jean Smallbone maakt namelijk muziek onder de artiestennaam Rebecca St. James. Afgelopen donderdag waren de broers Joel en Luke, oftewel For King and Country, in Nederland voor een optreden in Ahoy, Rotterdam. En deze maand zijn zij de artiest van de maand bij Stadradio. En voordat For King and Country muziek maakte onder de naam For King and Country, maakten de broers Joel en Luke muziek onder een andere naam. Namelijk onder hun eigen naam, Joel en Luke. En in die periode hebben ze een EP'tje uitgebracht met daarin 6 nummers. En later hebben ze een aantal van die nummers opnieuw opgenomen, toen onder de naam For King and Country en in een nieuw jasje gestoken. En vanavond gaan we dus vooral kijken naar de beginperiode van de muzikale reis van de broeders Joel en Luke Smallbone, die later dus For King and Country zouden worden. We gaan dan luisteren naar de nummers Missing, Sane en Broken Lullabies. Dit zijn Joel en Luke.

Broken Lullabies van For King en Country. Zometeen dan gaan we verder met de special rondom de muziek van For King en Country. Maar eerst gaan we nu luisteren naar Opwekking. We gaan luisteren naar Opwekking nummer 633. We gaan luisteren naar Agnes Day, gevolgd door muziek van Elise Manna.

0: En dat was Elise Manna met het paviljoen. En daarvoor hoort die opwekking 633 Agnus Dei. Het is inmiddels rond de klok van 8:30. En dat betekent dat wij verder gaan met...
1: De 5 populairste tracks van dit moment. De Salt Radio Top 5.
0: Het is weer tijd voor de Salt Radio Top 5. We gaan kijken naar de 5 populairste christelijke nummers van dit moment. En we gaan gelijk beginnen met de nummer 5 van deze week. En op deze week zien we op nummer 5 Matt Maher met Gonna Be Alright.
1: De Salt Radio Top 5. Nummer 5.

0: En dat was Josiah Queen met Demons. Je bestelt radio op Urk FM. En wij gaan zo meteen door met de bekendmaking van de nummer 1 van deze week in de Salt Radio Top 5. Maar eerst gaan we even terugblikken op de nummers 5 tot en met 2 van...
1: De 5 populairste tracks van dit moment. De Salt Radio Top 5.
0: Met op nummer 5 deze week... Niemand minder dan Matt Maher. Gonna be alright. Op nummer 4 zien we deze week Jamie McDonald met Ain't No Way. Op nummer 3 zien we Micah Tyler en Colton Dixon met Perfectly. En zojuist op nummer 2 Josiah Queen met Demons. En Josiah Queen komt binnenkort op zondag 20 september naar Nederland voor een concert. Dan treedt hij op in Ahoy, Rotterdam. En dan komt hij samen met Strings en Hart. Maar ja, dan is nu natuurlijk de grote vraag. Wie staat er vanavond op nummer 1 in de Salt Radio Top 5? Nou, op nummer 1, daar vinden wij... Phil Wickham en Crowder met... It really is Amazing Race.
1: De Salt Radio Top 5, nummer 1.

0: Salt Radio.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
3: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
2: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
4: En wat ik al bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
2: Het Platina-boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden.
5: Goedenavond, Salt Radio.

Welkom terug bij het laatste uur van deze eerste uitzending van het nieuwe seizoen van Stad Radio. We hebben zojuist kunnen luisteren naar Selah met Vergeef ons. Vanavond staat Stad Radio in het teken van de muziek van de broers Joel en Luke Smallbone, die eerst muziek hebben gemaakt onder de naam Joel en Luke en daarna zijn ze bekend geworden onder de naam For King en Country. En afgelopen donderdag waren ze in Nederland voor een concert. En vanavond staat dus de muziek in het teken van deze band. En zijn ze de artiesten van de maand in september. Voordat de broers Joel en Luke onder de naam For King en Country muziek hebben gemaakt, maakten ze eerst muziek onder hun eigen naam. En vanavond gaan we nog luisteren naar een aantal nummers uit die periode. Nu gaan we luisteren naar het nummer Love's to Blame van Joel en Luke.

En dat was Ellie Limebert met Holding Me Still. We waren door met de maandplaat van september 2026. En deze maand is dat More Like You van het duo Believers. En dat schrijf je als B-L-V-R-S. B-L-V-R-S, en dat spreek je uit als Believers, is een christelijke pop- en EDM-duo dat bijbelse boodschappen combineert met moderne dance- en popmuziek. Het duo bestaat uit de Canadese producer Owen Bloomfield en de Amerikaanse singer-songwriter Jordan Blaine uit Nashville. De twee hebben elkaar leren kennen via een remixwedstrijd van de christelijke EDM-artiest Matthew Parker. De twee raakten in gesprek, besloten samen te werken en maken sindsdien muziek met elkaar. Ze noemen hun muzikale stijl zelf worship-pop, oftewel worship met een popvleugje. Hun doel is om frisse, toegankelijke en energieke christelijke muziek te maken, gericht op een jongere generatie luisteraar.

In hun nummers verwerken ze Bijbelse thema's en de dagelijkse praktijk van het geloof, inclusief ervaringen met twijfel en het zoeken naar antwoorden. De maalplaat in september is More Like You van Believers. En in het nummer zingen ze dat ze meer willen lijken op God. More Like You, de maalplaat van september 2026. Dit zijn Believers.

En het was de maandplaat van september. Je hoorde Believers met More Like You. Zometeen gaan we verder met de Bijbelstudieserie Bijbelstart. Voor de zomerstop zijn we begonnen aan het Bijbelboek Marcus. Om weer een beetje in de stemming te komen, of een beetje weer het geheugen op te frissen, gaan we vanavond de uitzending van de laatste keer herhalen en luisteren we nog één keer naar Marcus 14. Nu eerst gaan we luisteren naar Live at Opwekking nummer 102. Jesus, You Alone.

Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we Markus hoofdstuk 14. Ik lees de verzen 1 tot en met 11. Ik lees voor uit de Basisbijbel.

0: Het was inmiddels 2 dagen voor het paasfeest en het feest van de ongegiste broden. De leiders van de priesters en de wetgeleerden probeerden een plan te bedenken hoe ze Jezus gevangen konden nemen en doden. Ze zeiden, we moeten dit niet op het feest doen, want anders komen er nog rellen onder het volk. Toen hij in Betanië bij Simon aan tafel zat, Simon was door Jezus genezen van een besmettelijke huidziekte, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een kostbaar kruikje bij zich met dure parfum, echte mirre. Ze brak het kruikje open en goot de mirre over zijn hoofd uit. Sommige mensen werden er boos over dat ze dat deed. Ze zeiden tegen elkaar, wat een verspilling. De mirre had voor meer dan 300 zilverstukken verkocht kunnen worden. Dan hadden ze het geld aan de arme mensen kunnen geven. En ze deden boos tegen haar. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom doen jullie boos tegen haar? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want arme mensen zullen er altijd wel bij jullie zijn. Jullie kunnen goed voor hen zijn wanneer jullie maar willen. Maar mij hebben jullie niet altijd bij je. Ze heeft gedaan wat ze kon. Ze heeft nu alvast mijn lichaam gezalfd voor mijn begrafenis. Luister goed. Ik zeg jullie, overal in de wereld waar het goede nieuws zal worden verteld, zal ook verteld worden wat zij heeft gedaan. Judas Iscariot, een van de 12 leerlingen, ging naar de leiders van de priesters. Hij had besloten hen te helpen om Jezus gevangen te nemen. Ze waren erg blij toen ze dat hoorden. Ze beloofden hem ervoor te betalen. En Judas probeerde een goed moment te vinden om hem aan hen uit te leveren.
1: Naarmate we dichter bij het kruis komen, beseffen we dat we op heilige grond staan. De tijd is gekomen dat Jezus overgeleverd zal worden om te sterven. De profetieën zullen vervuld worden. En dan is zijn dienst op aarde ten einde. Zowel vriend als vijand bewegen zich richting het kruis. De religieuze leiders beslissen dat Jezus gedood zal worden. Het is alleen een kwestie van timing. Tijdens een maaltijd in Betanië, 2 dagen voor het paasfeest, doet Maria wat zij kan om Jezus voor zijn dood te eren. Ze zalft hem voor zijn begrafenis. Bij diezelfde gelegenheid zet Jezus zijn plan in werking om Jezus te verraden. Het paasfeest begon bij zonsondergang. Jezus zal zichzelf overgeven in de handen van de religieuze leiders, maar alleen op zijn tijd. Tijdens de paasmaaltijd maakte Jezus bekend dat één van zijn discipelen hem zou verraden. Daar werden de discipelen verdrietig van. En de een na de ander vroeg, dat ben ik toch niet? Als je nog niet ontdekt hebt dat je vanuit je zondige natuur echt wel in staat bent om God de rug toe te keren, ken je jezelf nog niet. Ieder van ons had kunnen vragen, dat ben ik toch niet? Na de viering van het paasfeest vertrokken Jezus en zijn discipelen naar de Olijfberg, aan de andere kant van de stad. Onder het lopen vertelde Jezus hen over zijn sterven en over zijn plan om hem na zijn opstanding in Galilea te ontmoeten. Die informatie zal de discipelen wel overrompeld hebben. Dicht bij de Olijfberg lag een tuin met de naam Gethsemane, waar Jezus en zijn discipelen vaker kwamen. Hier wilde Jezus gaan bidden. Terwijl de andere discipelen bleven zitten wachten, nam hij Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee, dieper de tuin in. Daarna bad Jezus en zijn gebed betekende een zielenstrijd die net zo zwaar of zelfs zwaarder was dan het lichamelijk lijden dat hij aan het kruis zou moeten verdragen. Het is een mysterie voor ons, wat we niet kunnen begrijpen. Maar we mogen van een afstand toekijken en hem zien bidden. Toen kwam Judas eraan als aanvoerder van een grote groep gewapende mensen, waaronder soldaten. Met een bedriegelijke kus verraadde hij Jezus, die zichzelf overgaf. En alle discipelen verlieten hen en vluchtten, alweer in overeenstemming met de profetieën. In die donkere nacht werd Jezus door de straten van Jeruzalem weggeleid naar het huis van de hoge priester en alle religieuze leiders volgden. Nu kwam het erop aan. Zouden ze een getuigenisverklaring kunnen vinden waarmee ze Jezus konden doden? Er waren vele valse getuigenissen en die verschilden te veel van elkaar. Het was niet geloofwaardig. En Jezus zelf zweeg. Nee, zo lukte het niet. Ten slotte vroeg de hoge priester aan Jezus of dat hij de Christus, de Messias was. Ik ben het, antwoordde Jezus. Nu hadden ze genoeg gehoord. Er waren geen getuigen meer nodig. Wat Jezus zei was godslastering. Met z'n allen veroordeelden ze hem tot de doodstraf. En veel mensen bespuugden, stompten en sloegen hem. Het duurde nog maar een paar uur voordat hij aan het kruis zou hangen en zijn verlossingswerk voor ons zal verrichten.

In de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij verschillende passages uit hoofdstuk 12. Hoofdstuk 13 konden we omwille van de tijd niet behandelen. In hoofdstuk 12 ging het onder andere over de strikvragen die de farizeeën en wetgeleerden aan Jezus stelden en de manier waarop Jezus elke keer weer de oppervlakkigheid van hen aan het licht brengt. Het is mooi om te zien dat Jezus elke keer weer de leiding over het gesprek neemt door te zorgen dat Hij degene is die vragen stelt. Is het jou wel eens opgevallen dat je een gesprek kunt sturen door de vragen die jij wel of niet stelt? Jezus zorgde ervoor dat Hij elke keer weer in controle was. Ook hebben we de bijdrage van de arme weduwe in de geldkist behandeld. Deze vrouw gaf het kleine beetje wat ze maar had. Ze gaf daarmee eigenlijk alles weg wat ze zelf nodig had om in leven te blijven. Maar ze gaf met een dankbaar hart. En daarom zegt Jezus dat haar bijdrage veel groter was dan de bijdrage van de rijke mensen die vanuit hun rijkdom gaven. Deze mensen konden het financieel makkelijk missen. Zij gaven om te laten zien hoe welvarend ze zijn, of vanuit de overtuiging dat het moet en dus vanuit religie. Maar God wil dat we geven omdat wij dat willen. Vandaag gaan we verder in hoofdstuk 14 en we gaan richting het Paasfeest. Voor we daar dieper op ingaan, wil ik je graag meenemen in de meest belangrijke gebeurtenissen tijdens de Paasweek. Jezus verblijft van zondag tot en met woensdag in Betanië. Deze plaats ligt ongeveer 3 kilometer van Jeruzalem af. Het lag tegen de oostelijke helling van de Olijfberg. En waarschijnlijk logeerde Jezus bij Lazarus, Martha en Maria. Maria is ook de vrouw die Jezus hoofd zalft met dure olie. Hier ging het in de eerste 9 versen van Marcus 14 over. De zalving komt in Marcus en Matthäus voordat Jezus naar Jeruzalem gaat. Johannes beschrijft dit nog eerder. In ieder geval valt in Marcus en Matthäus het verschil op tussen Maria die Jezus hoofd zalft en Judas die Jezus verraadt. Het verschil is enorm groot. En door ze zo achter elkaar te schrijven is het contrast natuurlijk nog veel groter. Hoe het ook zij, of het nou wel of niet vlak voor de intocht van Jeruzalem was, het draait er uiteindelijk om dat er een zo goed mogelijk beeld geschetst wordt van het leven van Jezus. De zondag voor de opstanding bereikt Jezus Jeruzalem. Alle 4 evangeliën vermelden dit. Hij komt binnengereden op een ezel. En vervolgens reinigt Jezus op maandag de tempel. Op dinsdag zijn er een hele hoop achtereenvolgende gebeurtenissen. Jezus wordt in de tempel ondervraagd over zijn gezag. Jezus spreekt in gelijkenissen en confronteert de geestelijke leiders. Er zijn een aantal Grieken die Jezus willen ontmoeten, maar dat verhaal komt alleen in Johannes voor, dus dat komt later nog aan bod. En dan heeft Jezus ook nog een verhaal over de eindtijd. En als laatst lezen we dat op dinsdag Judas besluit om Jezus te verraden. Dan wordt het woensdag. En over deze dag staat eigenlijk niets opgeschreven. Geen van de evangeliën heeft hier ook maar iets over opgeschreven. En de kans is dus groot dat hij in het huis van zijn 3 vrienden verbleef met zijn leerlingen. Op donderdag is de dag van het laatste paasmaal. Jezus spreekt zijn leerlingen toe in de bovenkamer. En vervolgens worstelt Jezus in Getsemane. Jezus verblijft bijna de hele donderdagnacht in de tuin van Getsemane en tenslotte wordt Jezus verraden en gearresteerd. Op vrijdag wordt Jezus berecht door de Joodse en Romeinse leiders en ook nog verloochend door Petrus. En aan het einde van een lange, pijnlijke nacht wordt Jezus in de loop van de vrijdagochtend gekruisigd. Het is rond 1 uur of 3 's middags als Jezus sterft en het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden scheurt. En dit laatste deel, vanaf de berechting van Pilatus, halverwege de nacht van donderdag op vrijdag, staat beschreven in hoofdstuk 15. Vandaag richten we ons op hoofdstuk 14 en we lezen dus over Maria, de vrouw die Jezus hoofd zalft met mirre. Mirre komt op verschillende plaatsen in de Bijbel voor. In die tijd was mirre het symbool van lijden en dood. Het feit dat Jezus mirre als geschenk krijgt van de wijzen uit het oosten staat symbool voor het lijden en het sterven van Jezus, hoe klein hij dan ook nog is. Koning Salomo beschrijft mirre in het boek Hooglied, en hier gaat het meer om de vorm van parfum. Vrouwen droegen een bundeltje harde mirre of een aantal druppels mirreolie bij de borsten. Mirre was een middel dat in de tijd van de Bijbel niet alleen als parfum gebruikt werd, maar het werd ook gebruikt voor de behandeling van heel veel kwalen. Het was desinfecterend,
en werd dus ook vaak gebruikt voor het laten genezen van wonden. Soldaten hadden vroeger ook vaak een flesje mirre bij zich om wonden te reinigen en sneller te laten genezen. Verder werkte mirre ook als verdovend middel. Als Jezus gekruisigd wordt, willen ze hem wijn met bittere mirre te drinken geven. Jezus kiest ervoor om dit niet te drinken. Hij wil helder van geest blijven. De mirre heeft dus twee verschillende functies. Geneeskrachtig en verdovend en de variant die gebruikt wordt in de vorm van parfum en balsem. Vaak wordt gesproken over dure, pure mirre. Dat het duur was, komt niet doordat de plant zeldzaam was, maar vooral doordat je gemiddeld 15 kilo hars nodig had om 1 liter geurende olie te maken. De mirre, waarmee Maria Jezus' hoofd zalft, zou volgens de leerlingen voor 300 zilverstukken verkocht kunnen worden. Natuurlijk heb ik dat ook even uitgezocht, wat dat bedrag dan inhield en wat voor een waarde dat vandaag de dag zou hebben. In die tijd was het bedrag voor een slaaf 30 zilverstukken. En dat waren 120 daglonen, oftewel ruim 3 maanden loon. Ook Jezus wordt verraden voor 30 zilverstukken. 1 zilverstuk woog tussen de 10 en 13 gram. En vandaag de dag zou 1 zilverstuk ongeveer €4,20 opleveren. De 300 zilverstukken waar nu over gesproken wordt, had dus een waarde van ongeveer €1.300. Nu kun je dat natuurlijk niet helemaal zo vergelijken, want in die tijd waren dat bijna 1200 daglonen en dat is ruim 3 jaar werk. Wat mag het volgen van Jezus jou kosten? Voor Maria was Jezus het waard. Het maakte haar niet uit dat ze hier jaren voor moest werken om het weer terug te verdienen. Misschien zou ze het nooit meer terug kunnen verdienen. Maar zij was een van de weinigen, misschien wel de enige, die snapte dat Jezus binnenkort zou sterven. Ze bereidden het hoofd van Jezus vast voor op de begrafenis die komen zou. Niet veel later zou Jezus het paasfeest vieren met de leerlingen. Judas zou Jezus uitleveren en Petrus zal hem verloochenen. En morgen gaan we het hebben over alweer de laatste uitzending van het Markusevangelie. We lezen dan gedeeltes uit hoofdstuk 15 en 16. Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl/bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik een hele goede en gezegende dag toe.

Dit was Bijbelstart, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma Through the Bible, ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van 2 afleveringen. Wil je meer weten? Ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl/bijbelstart.

0: Hallo, dit is Ellie Zuiderveld van Rikkert en je luistert naar Salt Radio op Urk FM.
1: We believe.

met Believe Me Now van Joel en Luke komen we langzamerhand aan het einde van deze uitzending van Salt Radio. Wat had deze uitzending vanavond allemaal te bieden? Artiest van de maand voor King en Country. Verder hebben we kunnen luisteren naar een nieuwe editie van de Salt Radio Top 5. Met op nummer 1 Phil Wickham en Crowder met It Really Is Amazing Race.

De maandplaat in september is More Like You van het duo Believers. En we hebben een uitzending herhaald van de Bijbelstudieserie Bijbelstart. Vanavond hebben we geluisterd naar Marcus hoofdstuk 14. En de aflevering was getiteld Mirre. Volgende week gaan we verder met weer een nieuwe uitzending van Bijbelstart. En sluiten we de serie rondom Marcus af. Heb je naar aanleiding van deze uitzending vragen of opmerkingen? Dan kun je altijd een e-mail sturen naar saltradio@urkfm.nl. Ook is Saltradio te vinden op social media. Facebook is facebook.com/saltradio. En Instagram saltradio_urk.fm. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Wij gaan eruit met Joel en Luke, oftewel Forking Country, met Something's Gotta Give. Tot volgende week.

0: Salt Radio.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
3: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
2: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gien Balduk.
4: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd de verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
2: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. De Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden.

0: of verdachte rondtypen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur, de lekkerste muziek.

of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, je rukkers.
1: Ja, maar ik bedoelde rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij je...

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Hij werd verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12, later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 2 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.